0: 23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerke. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd. Een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: I guess I just feel like... I guess I just feel like...

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op A1 Radio. Een grote brand in een dichtbevolkte wijk in de Congolese stad Bukavu heeft zeker 300 huizen en 2 scholen in de as gelegd. Zeker 24 schoolkinderen kwamen om het leven toen zij de brand probeerden te ontvluchten. Ook is een onbekend aantal volwassenen omgekomen en zijn er tientallen gewonden. De brand zou zijn uitgebroken in 2 houten huizen, waarna het vuur snel om zich heen greep. Bukavu ligt in het oosten van Congo en staat onder controle van de rebellengroep M23. De Nederlandse man die ervan wordt verdacht dat hij bijna 4000 kilo cocaïne probeerde te vervoeren, blijft 14 dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De man werd vorige week in Dordrecht aangehouden. De drugs werden afgelopen maandag gevonden in containers in het Franse Duinkerken. De containers kwamen van een vrachtschip uit Ghana. De drugs was verstopt in plastic afval. De waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. De drugs zijn inmiddels vernietigd. Een Duitse ontwikkelaar van windmolens ziet af van de bouw van 4 grote molens bij het Duitse Ratum aan de grens met Winterswijk. Er was veel verzet tegen de komst van de windturbines. Omwonenden vonden de molens van ruim 250 meter hoog niet passen in het landschap. De werkgroep Ratum Kotten meent dat hun acties tot het besluit hebben geleid. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar Stadwerken Münster is tot afstel besloten omdat de benodigde toestemming ontbrak. En Canada heeft opnieuw een omvangrijk steunpakket toegezegd aan Oekraïne. De Canadese premier Carney heeft dit tijdens een bezoek van zijn Oekraïense collega Zelensky aangekondigd. Zeker 800 miljoen Canadese dollar gaat naar luchtverdedigingssystemen en infrastructuur in Oekraïne. De droneproductie van Canada wordt ook opgevoerd, een derde daarvan gaat naar Zelensky. Oekraïne heeft sinds de oorlog in 2022 begonnen al voor miljarden steun ontvangen van Canada. Het weer. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Minima vannacht rond 13 graden. Tegen de ochtend kan het in het westen gaan regenen. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerken. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

99.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: vindt u de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Limburg zijn 3 gewonden gevallen bij een politieachtervolging. Het gaat om verdachten van een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij de afrit Venlo-Zuid op de A73 crashte hun auto. Na de inbraakmelding rond 2:30 vannacht zagen agenten de vluchtauto rijden in Blerik. Een stopteken werd genegeerd waarna de politie de achtervolging inzette. De auto met de 3 verdachten raakte op de afrit Venlo-Zuid van de weg. Over de toestand van de gewonden is niets bekend. In Dordrecht is afgelopen week een man opgepakt in verband met de invoer van bijna 4 ton cocaïne. Hij blijft nog minimaal 14 dagen vastzitten en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. De drugs werden maandag gevonden in een container in de Franse havenstad Duinkerke. De partij zou zo'n 225 miljoen euro waard zijn. In het belang van het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan. De drugs zijn intussen vernietigd. De Russen hebben in de Oekraïnse stad Pavlograd een winkelcentrum bestookt. Er zijn zeker 5 doden en 67 gewonden gevallen. Het is niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. Het winkelcentrum werd getroffen toen er veel mensen op straat waren. Pavlograd ligt op zo'n 75 kilometer van het front en is een belangrijk logistiek en spoorknooppunt voor het oosten van Oekraïne. Gisteren werd in Sumy ook een winkelcentrum getroffen. Rusland ontkent dat het gericht burgerdoelen aanvalt. Winkelketen Zeeman roept vanwege verstikkingsgevaar voor zuigelingen rompertjes terug. Sommige van die rompertjes hebben knoopjes die los kunnen komen en baby's kunnen die per ongeluk inslikken. De rompertjes werden tussen 15 juni en 20 augustus verkocht in de webshop van Zeeman. Mensen die de rompertjes hebben gekocht, wordt geadviseerd ze terug te brengen naar een Zeemanwinkel. Op de website staan de artikelnummers van de teruggeroepen rompertjes. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
6: Bremer Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
5: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
8: Lunch, diner, borrelen en stappen.
9: Bij de Stoof valt alles te snappen.
10: Eetcafé De Stoof in Nunspeet is dé plek waar goed eten en gezelligheid samenkomen. Proef het heerlijke stoofvlees, de boerensnitzel of de lekkere daghap. Of je nu met vrienden, familie of collega's bent.

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: Zo trots in weer en wind, molende duif, wat ben je mooi.
2: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif in het onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen. En

stop. Nou, als we nu nog niet weten dat we moeten stoppen, dan weet ik het ook niet meer. En daarvoor ook nog de knuffelplaat voor vandaag. Luc Burghout en Vondel. Het is inmiddels 12 minuten na het tijdstip van 7 uur. Goedemorgen, heel hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van de Veluwe Start-up. Het ochtendprogramma hier bij Nunspeet FM. Van 7 tot 9 houden we elkaar bezig met de lekkere muziekmix en natuurlijk nieuwsberichten daartussendoor. Waar komt dat nieuws vandaan? Nou, onder andere uit de Stentor en de Telegraaf en dan de fysieke exemplaren, oftewel gewoon de oude papieren kranten. Maar ook de wat modernere uitvoering, oftewel de websites van de kranten die ik net al noemde, maar ook natuurlijk onze RTV Nunspeet website en ook de website van de VRMG. Daar komt al dat nieuws vandaan. Wat hebben we onder andere te melden? Nou, dat er doden en gewonden zijn bij een ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland. We hoorden dat ook al verschillende keren in het nieuws. Ook foto's van 9-11 die voor altijd op het netvlies staan. Dan in Hongkong, daar zijn activisten en die moeten jaren de cel in voor de herdenking bij het Tiananmen-protest. Dan zorgen om de nieuwe Formule 1-baan, te weinig kans om in te halen en daarom te gevaarlijk. En dan heb ik het over de Formule 1-baan waar dit weekend wordt gereden in Spanje, in Madrid. Dan Peter Bos, heb ik het over voetbal, is trots na de oproep van PSV-captain Mauro voor Brazilië. Gemiste kans voor de KNVB, want ja, er was een moment dat Mauro kon kiezen of Nederland of Brazilië. Nou, de KNVB die zegt, nee, ga jij maar naar Brazilië, want daar ben je geboren en getogen, dus vandaar. Nou, dan 3 verdachten van inbraak gewond bij een crash na een politieachtervolging in Limburg. En Sierra Leone, inderdaad, de vermoedelijke verblijfplaats momenteel van Bollejos. Nou, Sierra Leone beschuldigt Nederland van neocolonialisme rondom de zaak van Bollejos. En dan toch nog eventjes weer 9-11. Een brandweerman vecht 25 jaar na 9-11 nog altijd tegen de gevolgen. Maar ik ben er nog. En dan bijna 4000 kilo cocaïne onderschept in een Franse haven na een aanhouding in Dordrecht. Tussen haakjes, ook weer Bollejos of ja, ik weet het niet. En dan toch nog weer eventjes voetbal van PSV, Ruben van Bommel. Hij is boos over de storm van kritiek na de beuk. En heeft het zelf inmiddels ook in de gaten. Mijn achternaam, die helpt niet mee. Dan 8 panden doorzocht in een onderzoek

corruptie bij cardiologen, dat gaat ook maar door. En de rechter die fluit Donald Trump terug. Strengere regels voor poststemmen niet toegestaan. En dan onderzoekers vinden 25.000 jaar oud bewijs. Ja, hou je vast, 25.000 jaar oud bewijs. Ik moet er zelf ook eventjes nog opnieuw naar kijken, maar het staat er echt. 25.000 jaar oud bewijs voor drugsgebruik in Indonesië. Dus toen ook al.

0: Een liedje van Peter Schrijber. Nooit meer verliefd. Ja, zo heet hij, Nooit meer verliefd. Nooit meer verliefd. Ja, het is zo'n cliché, hij zegt nooit, nooit. Het is inmiddels 12 minuten voor de tijdstip van 19:30. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet. De Veluwe start op gisteravond. Hoho, de vlootschouw in Elburg. En dat heeft te maken met natuurlijk het botterweekend. Gisteravond begonnen, vandaag en morgen 2 dagen lang nog in Elburg. Er is ook altijd een schippersontbijt. En de mensen hier bij Radio Nunspeet die gaan over het buitengebeuren. Tenminste, de locatieuitzendingen. Die hebben de enige man hier bij RTV Nunspeet die met mes en vork kan eten, Ton Vermeulen, erheen gestuurd. Goedemorgen, Ton.
1: Goedemorgen. Ja, dat is wel weer een leuk cliché wat je zo binnenbrengt.
0: Ja, nou ja.
1: De enigste man die met mes en vork kan eten. Nou, daar blijven er nog 179 over die dat dus niet kunnen.
0: Had ik het dan net andersom moeten zeggen?
1: Nou, dat weet ik niet. Leuk, toch?
0: Goedemorgen, Ton.
1: Mooi, jong.
0: Het schippersontbijt, of is dat op een andere dag?
1: Nee, jij kent het draaiboek dus net zo goed als ik.
0: Daarom.
1: Maar ik begrijp jou. Nee, dat schippersontbijten, daar wordt nu hard aan gewerkt. De tafels die staan allemaal klaar. De flessen staan erop, want er hoort een fles met bubbels bij. De koffie pruttelt, die is ook al heel groot gezet. De suiker en de melk staan op de tafels. De dames die staan langzamerhand achter de tafels met voor de broodjes. En de eerste eieren die zijn al gebakken. Ja, eieren met spek, dat is zo'n traditie. Je hebt altijd van die mensen die daar gewoon, ja, 's morgens om, hoe laat was ik hier, 6:15. Toen, ja, die zijn daar al druk mee bezig. En straks dan zullen ongetwijfeld de gasten binnenkomen van die dus met de boot gaan varen. En dan gaat het feestje helemaal beginnen hier.
0: Ja, dat ontbijt, waar is dat? Dat is niet op de boot, neem ik aan.
1: Nee, dat ontbijt, dat noemen ze dan in het Blinde Peert. Nou, Bart, vroeger toen we mochten beginnen, toen was dat in een hele grote loods van Ben Huisman. Maar die loods die was zo lekker als een mandje. Dus die moest tegen de tijd dat het botterweekend kwam, moest dat waterdicht gemaakt worden. Maar op een gegeven moment ging dat niet meer. Dus toen was het ook onverantwoord. En toen is men overgegaan naar een hele grote tent. En ja, die tent die wordt dan het Blinde Peert genoemd. Nu, ja, met feestverlichting erin. Nou, een geluids- en lichtinstallatie van Bart Pruis en zijn compagnonnen. Dus ja, het ziet er gewoon altijd heel gezellig uit. Ja, aan de andere kant dan denk ik van, of je nou in een hele grote hal zit of in die tent, de sfeer is precies hetzelfde.
0: Nou, kijk eens aan, hoe druk is het nu al, Ton?
1: Het is nog rustig.
0: Oh.
1: De mensen zijn druk bezig met de voorbereidingen. Dat, nou, wat ik zei, de eieren worden gebakken, de broodjes worden neergezet. En dat zijn allemaal van die dingen. En ik denk dat er met een kwartiertje, 20 minuten... de eerste gasten wel binnen zullen komen. Ja, en die gaan langs de tafels lopen. Langs het buffet, want het is helemaal een broodbuffet is dat. Met alles erop en eraan, groente, of ook met fruit enzovoort. Nou, de koffieketels die staan al te pruttelen. Dat gebeurt door een extern bedrijf die tegenwoordig met zo'n hele mooie wagen met koffieketels erin een verse koffie kan zetten met de bonen. Nou, dan zoekt iedereen zijn plek op, want alle tafels die zijn dus ingedeeld. Er staan vlaggetjes op van de bedrijven die dus de tafel hebben gehuurd, zodat ze lekker bij elkaar kunnen zitten. Ja, en dan zal met een bepaald moment de voorzitter komen van de Bottenstichting om iedereen welkom te heten. Dan krijg je het palaver. Palaver is een uitleg hoe de gevaren gaat worden. Gaan we linksom of gaan we rechtsom? Dat zijn allemaal zo van die dingen. Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Nou, kijk eens aan. Hey, ik zei het al gisteravond natuurlijk, de intocht van de botters. Heb je daar ook nog iets van meegekregen?
1: Ja, ik ben gisteravond heb ik gezellig aan de haven gezeten bij een plaatselijk café wat er zit. Vroeger was dat Johnny's, dan weet jij precies wat ik bedoel. Daar zat ik lekker om 6:00 gisteravond op zo'n bankje te kijken. Nou, en dan komt die vlootschouw, die komt helemaal langzamerhand binnen met muziek erop van de verschillende muziekkorpsen enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dan heb je op een gegeven moment dat er een echtpaar voor je gaat staan, zo heel breed uit van zoiets wil je me zien. Dus ik vraag heel netjes aan die mevrouw, meneer, of ze misschien een stukje aan de kant wil gaan, zodat ik ook wat verder kan zien met mensen die naast mij zaten, die uit Enschede kwamen. En wat zegt die meneer? Ik kom uit Elburg. Ik zeg, ik ook. Ik zeg dus, nou, ik blijf hier staan. Ik zeg, nou, dan meneer, dan word je bedankt. Ja, dan moet je maar eerder komen. Ik zeg, nou, ik sta hier al om 6:00. Ik zeg, het is 6:55. Ik zeg, dan kom je er al lopen. Ik zeg, maar het is goed, blijf staan. Nou ja, toen ging die wel aan de kant.
0: Oh, kijk eens aan. Dus handig opgelost, Tom.
1: Ja, zeker. Maar ja, goed, dan probeer je netjes te doen, maar dan krijg je zo'n antwoord. Maar goed, dat kun je verwachten.
0: Nee, nou ja, ik voelde het al aankomen dat jij die man een indirecte rechtszaak had gegeven en dat hij in de haven terecht was gekomen.
1: Ja, nou had gekund. Hé, hey, Marcel of Marco is er ook. Oh, de groeten van Marco. Ja, je weet precies wie ik bedoel. Met camera compleet, met een grote lamp erop. Ja, dat is ook weer... is er ook weer. En mag ook mee trouwens. Mag toch mee vandaag of niet?
2: Ik mag zeker mee, ja.
1: Met welke boot ga je mee?
2: Ik ga met een kennis van mij op een boot.
1: Ja, maar je hebt zoveel kennis, noem maar eens.
2: Piet heet hij.
1: Ja, bij zwart of dat voor?
2: Piet de Snijer, volgens mij, ja.
1: Oké, okay, nou ja, goed. Hij pakt zijn telefoon al. Nou, zover hoeft het niet. Dus je gaat weer een reportage maken voor de Bottenstichting of voor je eigen toko?
2: Ja, dus voor mijn eigen toko, maar ik stuur het ook door naar de Bottenstichting. En dan kan iedereen mooi lekker delen.
1: Ja, ja. Er zit tactiek achter, hè?
2: Inderdaad. Ja,
1: ondernemerstactiek. Goed, jongen, we treffen elkaar straks nog wel. Bart, is er nog iets wat je nog meer wil weten?
0: Nou ja, toen Marco het over Piet had, ik denk, goh, is er al een voorverkenner Zwarte Piet daar in de haven van Elburg? Maar dat dus niet zo.
1: Nee, hij stuurt geen voorverkenner voor Zwarte Piet. Hij zegt, het moet wel zwart worden dit jaar, dus ik ben heel benieuwd of dat ook gaat gebeuren. Je ziet er trouwens al wat mensen over schrijven. Dus ik hoop gewoon dat het weer een mooie klapper gaat worden. En zoals het vroeger was. En wat zou het mooi wezen op zaterdagavond weer. Hè?
0: Nou, kijk eens aan. Ton, het verdere vervolg. Wanneer kunnen we jou weer horen?
1: Nou, ik heb de zender aanstaan, Bart. Dus mocht je zover zijn, dan praat je maar naar me toe. En dan gaan we eens kijken of we ondernemers kunnen vinden of mensen van de organisatie. En misschien ook nog even, het zou wel heel netjes zijn met de voorzitter van de Bottenstichting, die nu ruim een jaar in dienst is, zeg maar.
0: Nou, heel goed om te horen, Ton. We hebben zo dadelijk eerst, nou ja, je kent het verhaal. Eerst een muziekje, dan komen ook nog de hoofdpunten uit het nieuws van vanochtend. En daarna dan, dan komen we elkaar weer tegen en dan horen we elkaar.
1: Ja, gezellig toch?
0: Tot nu toe wel, Ton.
1: Ach jongen, kom op even. We kennen elkaar al zo lang en we weten precies wat we van elkaar hebben. We zijn altijd heel duidelijk en dat brengt een lekkere sfeer met elkaar mee in zo'n mooie organisatie. En we doen het toch maar met z'n allen. En de groeten trouwens van onze man van de blaasmuziek, Bart.
3: Hé, hey, Bart, ik loop nu met de eieren rond, met gebakken eieren hier. Want je ziet het al hier, Van der Weijden is overal inzetbaar.
1: Goed zo, hey, dankjewel, meneer Van der Weijden. Groeten.
0: Nou, kijk eens, Anton. Ja, jij komt. Je zegt wel dat het oude bekenden zijn van mij, maar jij komt ook overal bekenden tegen, joh.
1: Ja, dat is ook zo. En, en dat vind ik nou het leuke van alles. Ik leer ook steeds meer mensen het uit Nunspeet kennen. En mensen leren mij kennen. Dus ja, hoe mooi is het dan met elkaar? Lekker kleppen en leuke radio maken met een lekker sfeertje.
0: Nou ja, de vermeende agressiviteit van gisteravond, daar had ik het mis mee.
1: Nou, weet ik niet. Het zijn gewoon eerlijke dingen. En ja, dat maak je mee. En dat kun je ook op andere vlakken meemaken. Maar dat is dan gewoon jammer. Maar goed, het is dan zo. En we hebben ons eruit gered. En verder heb ik een prachtige schouw gezien met mooie muziek. En lekker veel publiek aan de haven. Die gewoon meegaat op het feestje. Wat gaat duren tot zaterdagavond, heb ik gezien. Of zondagmorgen 1 uur.
0: Nou, kijk eens aan. Ton Vermeulen. Hij is voor RTV Nunspeet aanwezig bij de Botterdagen in Elburg.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. In de bus zaten 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur. De komende jaren gaat de energierekening omhoog, blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat komt onder meer door investeringen in het stroomnet. En in de VS worden vandaag weer de aanslagen van 9/11 herdacht. Tot nu toe werd bij de herdenking 6 keer een klok geluid voor iedere losse gebeurtenis op de dag 1. Maar vanaf vandaag worden dat er 7. Het extra moment stilte dat erop volgt is voor alle mensen die in de jaren daarna ziek zijn geworden door de giftige stoffen die vrijkwamen door het instorten van de torens. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger, af en toe zon en een graad of 19.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

Helemaal Holland. En ja, de Titanic. Het is inmiddels 7:45. Fijn dat je luistert naar Radio Nunspeet. Ik zei het al. En je hoorde hem net ook al. We hebben een verslaggever bij de Botterdagen in Elburg. Tom Vermeulen. Hij schuift zo dadelijk aan bij het Schippersontbijt. En nou ja, na een paar liedjes dan gaan we weer terug naar Elburg. Want eerst even het voetbal van gisteravond. De Champions League. En geen droomstart voor PSV. Wel blijft de schade beperkt. Want Serginho Dest redt PSV na een vroege achterstand. Maar in Eindhoven blijft 1 punt aan de magere kant. De eerste klap is een daalder waard, was bij PSV de gedachte nadat de laatste jaren alle openingsduels in de Champions League verloren gingen. Gisteren was er dan een gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het werd uiteindelijk 1-1. En dan wordt er ook nog gezegd dat Shakhtar Donetsk helemaal niet goed speelde. Dus ja, hoe speelde PSV dan? Nou, Shakhtar was kort voor tijd ook nog gevaarlijk en leek dicht bij de 1-2 te komen. Maar PSV hield de tent dicht. Nou ja, voor het eerst onder Peter Bos heeft PSV het eerste duel in de Champions League niet verloren. Voorgaande jaren waren Arsenal 4-0, Juventus 3-1 en Union 1-3 te sterk voor PSV. Dan nog wat andere uitslagen. Bayern München kreeg Bodo Glimt op bezoek en dat werd 5-0 voor Bayern München. Manchester United had geen problemen met Saba FC. Het eindigde in 4-0. En ja, afgelopen dinsdag ook nog Club Brugge tegen Aston Villa, 2-3. Manchester City won met 0-2 van Porto. En Real Madrid versloeg afgelopen dinsdag Inter met 2-1. En dan, ja, woensdagavond, laat ik het nog één keer zeggen, Barcelona, Feyenoord 5-1. Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava 5-1. Liverpool won met 2-1 van Atletico Madrid. En Napoli won, verloor van Arsenal met 0-1. Dat dus naar aanleiding van de Champions voetbal van gisteravond en ook eergisteravond. Er wordt er vanavond in Nederland ook nog gevoetbald. Vanavond speelronde 6 als eerste wedstrijd in de Vriendenloterij Eredivisie. Vanavond om 8:00 in Alkmaar de wedstrijd AZ tegen Willem II.

0: Madonna, het liedje is later nog in verschillende andere uitvoeringen uitgebracht, maar dit was de originaalafname, zoals ze bij onze oosterburen zeggen, oftewel de echte Holiday uit 1983. Ja, het botterweekend in Elburg, gisteravond van start gegaan met de vlootschouw. Vanochtend het schippersontbijt. Onze verslaggever Ton Vermeulen was daar al vroeg aanwezig. Hij zei 17:15. Ik kan het niet controleren, maar ik ga ervan uit dat dat zo is. Ton, een vroegertje.
1: Ja, een vroegertje. En weet je wat het nou typerende altijd is?
0: Nee.
1: Nou, zal ik je vertellen. Als ik dus 's morgens op tijd weg mag,
0: ja?
1: Dus vanmorgen ook, dan heb ik een hele onrustige nacht. Hoe gek het ook is. En ik ben wakker voordat de wekker gaat. Nou, Julian had de wekker gezet. Maar ik was al wakker en ik was om 17:15 zat ik al in de auto hier naartoe. En dan zie je het licht worden. Ik heb wat foto's gemaakt van de haven. Dat die boten er allemaal liggen. Ja, dan begint mijn dag. En ja, ik kan er genieten. Ik heb net met de twee dames van de verkeersregelaar staan praten. Nou, die staan hier ook al meer dan 25 jaar, zijn ze net. Ze krijgen een heel mooi boek van de Botterstichting. Als dank voor alle jaren inzet. Nou, heb je het weer, die de kleine dingen die te doen. Dus dat zijn allemaal zo van die dingen. Ja, ik vind het gewoon leuk en ja, we zijn er gewoon bij. En de mensen die staan nu heel rustig, staan ze van zich af te kijken met een broodje met natuurlijk de broodje met ei en spek. En hij heeft de mond zo wat leeg en voordat hij er wat in stopt, goedemorgen.
2: Martin.
1: Hoe is die?
2: Heel goed jongen, we gaan ervoor.
1: Ja,
2: mooi weertje.
1: Ik zie je ook echt heel ontspannen hier nou bij de opening staan. Zoiets van, laat maar lekker komen.
2: Ik doe dit al jaren en ik verzorg de koffietafel.
1: Ja.
2: En nou, als het goed is, dan komen er straks wel een 800 kopjes tevoorschijn.
1: Ga je ze ook tellen?
2: We gaan niet tellen, maar ik zie alleen maar blije gezichten.
1: Ja.
2: En daar gaat het om.
1: En, zie je het nou ook echt naar uit? Dat je zegt van, ik zie er naar uit om weer zo'n mooi weekend te mogen organiseren met elkaar?
2: Absoluut, ja.
1: Ja, want hoe groot is de groep?
2: Niet te tellen.
1: Nee, dat antwoord dat had ik ook verwacht en ja, dat begrijp ik ook. Want je ziet altijd mensen lopen en met zo'n weekend als dit, dan komt alles weer bij elkaar. Ja. En dan wordt er wat gepraat en er wordt een beetje gezegd van jongens, we wensen jullie een hele prettige dag. En we gaan er met z'n allen voor. Hoe mooi is dat?
2: Ja, en er komen ook steeds meer vrijwilligers bij.
1: Meen je dat?
2: En die voegen zich gewoon ertussen, worden door ons weer meegenomen.
1: En het wordt steeds minder in de vrijwilligers. Maar jullie hebben een organisatie die kietelt.
2: Ik ben gewoon als oud-gediende blij dus met onze nieuwe vrijwilligers. Die ook allemaal enthousiast zijn. Maar ook opgeleid worden. Maar ook hier gewoon meedraaien. En volgend jaar dan kunnen ze het allemaal zelf.
1: Ja, maar jij neemt geen afscheid. Jij gaat geen afscheid nemen.
2: Oh, nee.
1: Zolang als het mag wezen.
2: Ik ben 81 plus.
1: Ja.
2: En samen met nog een paar maatjes walschepen van de 24, het admiraalschip van ons. Ja. En ik hoor hem nog zo lang mogelijk te blijven doen.
1: Heel mooi dat je dat mag zeggen. En ik hoop dat je de kracht mag krijgen om dat te mogen doen. Ben je opstappen of ben je schipper?
2: Ik was aspirant schipper, maar ik doe een stapje terug.
1: Ja.
2: Ik ben opstapper.
1: Nou.
2: En regelaar vaak van de reserveringen die voorzien moeten worden van bemanning.
1: Nou.
2: En dat is een hele mooie taak. Niet makkelijk, maar ik vind het wel een uitdaging.
1: Voorstellen.
2: En ik ben altijd voor de uitdaging.
1: Ja, dat heb ik ook. Maar ieder op zijn eigen manier, ieder aan zijn eigen vlak. Ja. Hey, ga lekker je eigen broodje opeten en ga de mensen lekker welkom eten. En dan ga je naar de koffie, hè?
2: Succes.
1: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Goed, de Loermeeuwen die is ook aanwezig. Die heeft gisteren al rond mogen varen aan de haven met een boot. Dat was bij Gerrit Veldman. Die heeft een mooie serie gemaakt. Die staat al op zijn site. Nou, we hebben er wel foto's bij gezet. Dus ja, het begint langzamerhand te komen, Bart.
0: Ja, de Loermeeuw, mag hij met zijn scooter op de boot of moet hij de scooter aan de havenkade laten?
1: Nee, die mocht van Gerrit Veldman zijn scooter aan de haven neerzetten op een speciale parkeerplaats. Stond ook bij een bordje Loermeeuw. Niet anderen parkeren. Nou, dat is natuurlijk wel heel scherp. En nee, het is flauwkul hoor. Maar goed, hij zat lekker aan boord en mocht daar lekkere foto's maken. Genieten vanaf het water. En dat is ook een keer wat anders als vanaf de kant. Nou, mooie serie gemaakt. En wat wil je nou nog mooier? Zo word je ook gewaardeerd. Maar deze man heeft een volgers, daar zeg je u tegen. En hij is ook heel bekend geworden dankzij het volgen van zijn product, de Loermeeuw.
0: Nou, kijk eens aan. Ton, dan nog even over die onrustige nacht van jou. Was dat omdat je dan 5 keer eruit moet zoals heel veel mannen? Of is dat gezonde stress?
1: Het is gezonde stress. Ja, je weet langzamerhand echt wel wat er gaat komen op zo'n ochtend. Wat er allemaal passeert. En ja, dan... ja, maar het is gewoon lekker. Je weet, Bart, we kennen elkaar al jaren. Geeft jou een mengtafel, dan schuif je het hele programma aan elkaar. Geef mij een microfoon en ik red me ook. En ik loop gewoon naar mensen toe. En er komt vanzelf wel een babbel uit. Want vaak in oogcontact kun je al zien of de mensen met je willen praten. Nou, er zijn er weinig die mij overslaan.
0: Nou ja, Ton, om helemaal eerlijk te zijn, ik heb hier de halve koffiemachine uit elkaar liggen. Dat schijnt altijd op vrijdag te moeten. Dus ik was nu aan de beurt. En ja, dan krijg je ook nog van alles ertussendoor. Dus ja. Ik ben bang dat hij tot halverwege de morgen uit elkaar blijft liggen.
1: Oh, goed, maar er komt straks een hele lieve assistent, heb ik begrepen, die normaal gesproken op vrijdag vrij is. Maar die komt ook straks. En dan gaat ze je ongetwijfeld wel even tezijde staan. Alleen ja, die assistent hier in Elburg is een hele wijk die zit zonder stroom. Of zat zonder stroom, maar in ieder geval daar kreeg ik al een berichtje van. Die wijk zit zonder stroom. Dus ja, onze welgeliefde collega zat ook in die rij. Dus of ze de stroom al terug heeft en de auto kan starten, ja, dat zou mooi zijn.
0: Nou, zeg nou gewoon dat je Bernadette bedoelt.
1: Ja, goed. Bernadette, ja, ik ga het niet zeggen, want dan... Nou, laat ik het zo zeggen. Wij waarderen haar binnen de organisatie heel goed, want op de manier waarop zij nu de toko runt met al die vrijwilligers, ja, dus echt waar, ik vind het persoonlijk, en dat zijn dan echt mijn eigen woorden, groot compliment, hoe het allemaal gaat.
0: Nou ja, vorige week vrijdag zei ze tegen me, wat ben ik blij dat jij de koffiemachine al gedaan hebt, want ik krijg het niet voor elkaar.
1: Nee, maar goed, het is ook een type, Bart. En dan stoppen we er echt mee.
0: Sorry.
1: Schat, hoe is het wel?
0: Ja. Ton, het verdere programma. Want het ontbijt. Ja. Zo dadelijk hebben we hier natuurlijk de reclameboodschappen en het journaal en de knuffelplaats. Zullen we daarna weer terugkomen of wat doen we?
1: Lijkt mij heel verstandig, want ik zie daar meneer Harderwijk binnenkomen. Die dacht dat hij mij een bokje koffie mocht aanbieden, maar ja, zover is hij nog niet gekomen. Nee, dat is Marco zijn vader. Ja, die kijkt, ja, voor je koffie. Ja, en een broodje met ei en spek. Dat moet je zelf ophalen. Goed, hey Bart, na 8 uur zijn we weer.
0: Nou, kijk eens aan. Ton Vermeulen, hij is voor RTV Nunspeet vandaag bij de Botterdagen in Elburg.

Zij weten er alles van. Ja, zeg dat wel. Oh, oh, oh, oh. De drie E's en alles. Oh, dit is zo'n dag. Ja, het is vandaag vrijdag alleen. Het is niet de 13e voor die mensen die daarin geloven. Het is de 11e en zondag de 13e. Nou, zal ook wel weer goed gaan. Ja, de Fiat heeft gisteren 8 woningen en bedrijfspanden doorzocht in Noord-Holland en Gelderland. En dat allemaal in een groot onderzoek naar corruptie door medisch specialisten. Ook daar dus. Er is administratie in beslag genomen, maar er zijn geen aanhoudingen verricht. Het draait om een op dit moment nog onbekend aantal cardiologen dat vermoedelijk jarenlang betalingen heeft ontvangen van leveranciers van medische hulpmiddelen. In ruil daarvoor kregen die producten een voorkeursbehandeling bij de inkoop. De malafide inkoop zou hebben plaatsgevonden bij 2 ziekenhuizen waar de cardiologen als specialisten werken. De betalingen zouden mogelijk zijn gedaan via vennootschappen, maatschappen en rechtspersonen. De betalingen werden op papier gedaan als vergoedingen voor advies, bijdragen voor wetenschappelijk onderzoek of sponsoring. Maar het geld is vermoedelijk niet volledig gebruikt voor die doelen, maar deels naar de artsen zelf gegaan. De aanleiding voor strafrechtelijke onderzoeken zijn onder meer tipgevers vanuit de medische sector en ook mediaberichten, zo meldt de FIOD, oftewel de organisatie die daar namens de Nederlandse belastingen mee aan de gang is. Ik meen dat een paar jaar geleden in Zwolle dat ook al speelde, en misschien is dat nu wel datzelfde onderzoek wat nog steeds loopt. Dan het verhaal over die bus, want de Nederlandse bus die gisteren crashte in Zwitserland moest waarschijnlijk uitwijken voor een rotsblok. Bij die uitwijkmanoeuvre is het voertuig op de zijkant terechtgekomen en een stukje naar beneden gegleden. De bus met 49 inzittenden, onder wie de directeur. De bus met 49 inzittenden. Ik ben in de war met directeur Frank Radstaken. Dat is de AVN-directeur. Sorry. Maar de bus met 49 inzittenden, onder wie de chauffeur, raakte gisteren van de weg tussen de Zwitserse plaatsen Zernes en Soest. Het voertuig brak door de vangrail en gleed een stukje van een helling langs de weg af. De bus die kwam op de zijkant tot stilstand. De Zwitserse politie meldt dat er doden en gewonden zijn gevallen, en het is nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het precies gaat. Nou, dan het verhaaltje over die directeur waar ik het net al over had, Radstaken. Hij is directeur van de reisorganisatie ANVR. Die zei dat de bus waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. Maar helemaal zeker weten we dat nog niet. Het loopt tegen het einde van het eerste uur van de Veluwe Startup. We hebben Tom van Meulen al gehoord. Hij is bij de Botterdagen en dan heel in het bijzonder het Scheppersontbijt vanochtend in Elburg. Zo dadelijk in het volgende uur van de Veluwe Startup. Dan horen we Tom weer live vanuit Elburg. Zo dadelijk reclame, nieuws, reclame en knuffelblaad. En daarna deel 2 van de Veluwe Startup. Blijf luisteren naar Nunspeet.

0: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
1: Agrotuinendier. Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
2: Agrotuinendier.
1: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuinendier.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij De Cirkel.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
5: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstraat in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
6: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio. Voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
8: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
7: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen en alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
9: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
7: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
6: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
10: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
11: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl.
12: Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
13: Op de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
14: Op zoek naar een stijlvolle locatie voor een bedrijfsdiner, receptie of borrel? Petit Verdot Nunspeet denkt met je mee. Kijk op petitverdot.nl.
13: Elke maandag samen aan de lange tafel. Reserveer via soerelepe.nl.
15: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
16: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.

0: is wat Parasolij u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horen en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolij u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolij. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolij.nl.
1: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
2: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
3: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
4: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: voor één van Love, I Will Follow Him. En daarvoor de knuffelplaat voor vandaag. Vondel van Luc Burghout. Het is inmiddels ruim 7:50. Van harte welkom bij het tweede en laatste uur van vandaag van de Veluwe Start-up. We hebben onze verslaggever Tom van Meulen in Elburg bij de Botterdagen. En ik heb niet van tevoren met hem overlegd dat hij nu in de uitzending komt. Dus de mogelijkheid is aanwezig dat hij de mond vol heeft of dat hij in het water gevallen is. Tom, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou, ik had de mond vol, maar ik heb hem net leeg. Ja, je denkt mij te overvallen, maar het is gelukt, jongen.
0: Ton, eventjes over de koffiemachine. Dat is allemaal geregeld hier. Alleen één dingetje.
1: Nou?
0: Ja, ik denk, nou, dan ga ik maar meteen even proberen of die goed gevuld en goed schoon is. En ik zet een bekertje eronder. Alleen, nu heb ik natte voeten, want er schijnt nog een automatisch spoelprogramma plaats te vinden dan.
1: Ja.
0: Dus dan mag Bernadette straks komen dweilen.
1: Om te dweilen.
0: Ja.
1: Nou,
0: dan weet ze dat vast.
1: Ja, maar ik denk dat ze dat wel weet, want ze zal me niet zo baas meeluisteren.
0: Goed zo. Ton, vertel.
1: Nou, het wordt gezellig druk hier binnen de tent. De mensen die staan allemaal langzamerhand met de broodjes. En kijk, de havenmeester die gaat met zijn assistenten samen op de foto. Ja, hoe mooi is dat, die vrouwen. Kijk, het is allemaal gelukt. Goede. Ja, dank je. Ja, nee, kom op. Henk, het is weer feestje.
2: Ja, altijd. Elk jaar weer.
1: Ja, en hoe mooi is dat?
2: Ja, dat is altijd mooi. Tuurlijk. Gisteravond hebben we gekeken naar de binnenkomst van de bootjes. Prachtig mooi gezicht.
1: Ja. Heb je veel passanten in de haven liggen op het moment?
2: Ja. Ja, de lange steiger, dat is het enige eigenlijk die beschikbaar is. Want de rest worden we dus vrijgehouden voor alle botters die er komen. En die liggen helemaal vol. En dat gebeurt meestal op dinsdag, woensdag. Dan ligt die meestal al wel redelijk vol. En daarna wordt het een beetje dubbel liggen. En mensen die heel veel gaan bellen en zeggen van... is er nog een plekje? Nou, er is plek. Maar het is wel tegen een andere boot, want het is druk.
1: Ja. Oké, okay. Krijg jij nou in de loop van de periode ook binnen bij jou hoeveel botters er naar Elburg komen?
2: Ja, ongeveer. Want de jongens van de botters die zie ik ook vrijwel dagelijks. Ja. Dus dat is niet zo moeilijk. Nee. Het is een samengeklomd iets.
1: Ja, en dan geven ze aan, nou, er komen zoveel boten naar binnen, dus dan weet jij hoe je dat een beetje moet indelen.
2: Nou, de indeling doet de Bottenstichting zelf.
1: Okay.
2: Wij geven het stuk vrij hier in deze periode. Ja. Gewoon tot hier, tot het havenkantoor en daarna veel succes ermee.
1: Ja.
2: Maar op een gegeven moment moeten ze wel weer gaan vertrekken, want dan heb ik de plek weer nodig. Mijn reservering loopt me ook weer door.
1: Ja. Dan zag ik jou van de week achter het hek zitten. Ik denk, ah nee, hè.
2: Ja, het was verschrikkelijk. Ja, dat was een moeilijke periode voor me geweest. Maar ze hebben me weer losgelaten.
1: Ja, maar dat hoort ook zo. En anders, maar je lacht een keer en je grinnikt een keer... en je belt de loer mee op en je zegt van ik ben weer vrij.
2: Ja, nee, daar doen we allemaal niet zo moeilijk over. Nee, een beetje humor moet erbij blijven. Hè?
1: Ja, goed. Wat is jouw taak voor vandaag? Je blijft aan de wal, neem ik aan.
2: Ik blijf gewoon altijd hier. Ik ga nooit weg. Ik zorg dat er geen enkel schip hier doorheen komt... want de meeste mensen kunnen niet zo goed lezen. We hebben wel borden staan, maar de meeste mensen zien dat niet zo goed.
1: Nee.
2: Dus je mag hier niet gaan liggen als passant nu.
1: Nee.
2: Want er wordt vrijgehouden voor vanavond, dan komt de rest dus binnen.
1: Ja, jij bent havenmeester, dus jij bent baas, laat ik het maar zo stellen, over de haven. En dan is jammer, eruit. Gesteld.
2: Ja, zeker. Maar dat doe ik niet alleen. Dat doe ik samen met Mayo. En,
1: ja, maar
2: en,
1: die kijk, die schat die is daar gaan zitten.
2: Ja, die wil altijd wel op de achtergrond. En ze drukken mij altijd weer naar voren toe.
1: Ja, maar jij laat je ook drukken.
2: Ja, dat maakt mij ook niet zoveel uit, hoor. Daar gaat het niet om. Maar het is een heel gezellig team zo met z'n drieën. En wij zorgen ervoor dat alles hier op rolletjes loopt.

0: Dus, met andere woorden, jullie gaan lekker genieten.
1: Zeker, gaan we doen en we gaan een lekker ontbijtje meepakken nu. Goed, en dan gaan we een mooie dag
0: gaan kijken of ik haar wat kan vragen.
2: Ja. Tom?
0: Ja?
2: Laat de havenmeester nog niet naar het ontbijt gaan, want nog niet zo lang geleden twee auto's zo vanaf de havenkade, op een boot en bijna het water in. Heeft hij daar ook mee te maken gehad of is dat zijn pakkie al niet?
0: Henk, de vraag vanuit de studio. Je hebt twee keer een auto op een boot gehad. Ja. Bart vraagt nu van, is dat ook op jouw pakje aan?
1: Nou, ik reken geen havengeld ervoor.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dus ze mogen voor mij best eventjes erin rijden als ze dan maar wel zo snel mogelijk weer terug zijn.
0: Ja,
1: oké. Okay. Anders ga ik geld in natuurlijk, hè?
0: Ja, dit is een kwestie van collegialiteit.
1: Ja, zo zijn we onderling dan. Dus parkeren mag wel eventjes in de haven met de auto, maar het gaat je om een duur wel geld kosten.
0: Goed zo, dankjewel, jongen.
1: Fijne dag.
0: Goed, ja, en gelijk zijn de dames weg, want die hadden het natuurlijk al lang in de gaten. Ja, die zijn nu ook een broodje gaan halen. Nou goed, dat is het allemaal. Dus een auto die dus een boot oprijdt, nou, dat wordt dan weer netjes opgelost. Goedemorgen, meneer.
3: Goedemorgen.
0: Mijn naam is Tom Vermeulen, RTV Nunspeet. Komt u uit Elburg?
3: Nee.
0: Waar komt u vandaan?
3: Rotterdam.
0: Een Rotterdammer van een hele grote haven naar een kleine haven in Elburg. Bent u uitgenodigd voor een bedrijf? Of met een bedrijf?
3: Door die meneer daar.
0: Die meneer, en die loopt nu. Is dat deze meneer?
3: Ja.
0: Meneer, kom dus even bijstaan. Goedemorgen. U komt uit Rotterdam, begrijp ik?
3: Nee, ik kom hier uit Elburg. Maar wij hebben samengewerkt in Rotterdam. Dus al mijn collega's hier uit Rotterdam die zijn hier over een lekker dagje varen. Ja. Lekker dagje eten, lekker dagje drinken. En dan gaan we daarna lekker de stad in. Dus dat is het een beetje vandaag.
0: Ja, dus u bent de organisator?
3: Ja, ik ben de organisator. Dus,
0: en wat voor een bedrijf heeft u, om het één keer te zeggen?
3: Nee, ik ben gewoon freelancer. En wij doen specialiseren in installaties keuren en dingen op zee in bedrijf stellen. En ja.
0: Dus je hebt wat met de scheepvaart?
3: Ja, zeker weten. Wij zitten in de maritieme wereld. Dus vandaar dat onze collega's hier ook aan boord zijn vandaag.
0: Ja, maar ik kijk u zo aan en die ogen die gaan helemaal rond. Of heb je al die schaapjes bij elkaar in?
3: Ja, ik zit dan gewoon even te kijken. Allemaal mensen van vroeger en zo die allemaal tegenkomt hier. Dat zijn dan toch allemaal bekende mensen hier. Dus,
0: ja. Goed, dankjewel. Ga maar vast naar binnen. Ik ga nog even. Is het de eerste keer dat u mee mag?
4: Voor mij is het de eerste keer.
0: Dus dat wordt een avontuur. Ja, met andere woorden van, ja, je staat er zo van.
4: Wellicht.
0: Ja.
4: Er is niet zoveel wind voorspeld, dus ik heb geen idee hoe groot het avontuur wordt.
0: Nou ja, vorig jaar was er heel veel.
4: Ik ben niet onbekend met varen, dus.
0: Oh, wat vaart u dan?
4: Nou, wat mijn collega net zei, we werken natuurlijk veel op zee.
0: Ja.
4: Dus, veel gezeild zelf. Dus,
0: oké. U op zee met grote schepen?
4: Ja. Met grote werkschepen in de windparken. En de offshore olieinstallaties.
0: Ja, dus allemaal controle, reparatie en dat soort dingen?
4: In bedrijf stellen meestal.
0: Ja.
4: Testen in bedrijf stellen.
0: Er is er veel veranderd de laatste jaren, want er is zoveel techniek in te pas gekomen via computer. Oh, dat u zegt, daar valt mee.
4: De platformen, de techniek op de platformen gaat vooruit, omdat de spanningen steeds hoger worden, de vermogens worden steeds hoger. Maar het is niet per se veel ingewikkelder. Het is allemaal veel groter geworden, dus veel meer werk.
0: Ja.
4: Windparken grote, windmolens grote.
0: Ja, maar het is geen 40-uurige werkweek, proef ik dan uit uw woorden.
4: Nee.
0: Nee. U bent een x-tijd aan het werk en dan weer een x-tijd vrij, moet ik het zo zien?
4: Klopt. Meestal twee weken op, twee weken af.
0: Oké. Okay. Dus. En kunnen jullie zich er die twee weken wel van maken dan?
4: Makkelijk.
0: Ja, in Rotterdam zeker, toch?
4: Correct.
0: Okay. Hey, dankjewel.
4: Ja?
0: Succes vandaag. We gaan wat heel moois meemaken. Goed, het zijn van die mensen die dus nu allemaal zo binnenkomen lopen, Bart. Ze hebben een rugtasje bij zich waar ze het een en ander in hebben zitten en weten wat er aan boord gaat. Oh.
2: Ja, je hebt het over rugzakjes. Ik ken jouw rugzakje ook.
0: Ja? En wat is dat dan?
2: Nee, wat daar allemaal in zit, joh, dat is allemaal microfoons en kabeltjes en weet ik wat. Dus daar dacht ik dan aan.
0: Ja, nee, maar je hebt wel gelijk.
2: Goed, Ton, we hebben zo dadelijk eerst twee vaste dingetjes. Onder andere de klompplaat en de verjaardagshoroscoop. Heel fijn dat je daar in Elburg bent, want het geeft echt weer wat voor sfeer het is.
0: Ja, die sfeer is ongekend. En wat er dan met zo'n uurtje kan gebeuren, hè, als je die mensen allemaal zo binnen ziet komen.
2: Ja, Ton, en het weer zit mee.
0: Ja, het is ander weer als vorig jaar, want toen stond er vrij veel wind. Nick, goedemorgen. En dus zal er even wachten wezen of ze de schepen ook echt bij de brug, als ze er onderdoor zijn, of ze ook echt gaan zeilen richting Harderwijk. Nou, dat is even afwachten, maar dat gaan we vanmiddag even bekijken.
2: Nou, kijk eens aan. Ton Vermeulen, hij is voor RTV Nunspeet in Elburg bij de Botterdagen. Ik zei het net al, aantal vaste dingetjes, onder andere de klompplaat en de verjaardagshoroscoop. En daar gaan we nu aandacht aan besteden.
5: Hollands. herkenbaar. Met de

0: Oh, Lisbeth, krijg je van een jonge rode rozen. Het is inmiddels 6:06, iets later dan normaal in de Veluwe staat op. Maar het is dan toch echt tijd voor de horoscoop.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: En dat is de verjaardagshoroscoop voor diegene die vandaag op deze vrijdag de 11e september jarig zijn. Vraag u af in welke mensen en activiteiten u wilt investeren. Dit wordt een goed jaar om uw meest geliefde bezigheden samen te brengen met degene in wiens gezelschap u bij voorkeur verkeert. U kunt in de loop van het jaar een aantrekkelijk iemand ontmoeten die u naar zich toe trekt.

Jim Crozier en de Bad Leroy Brown. Het loopt alweer tegen 8:30. En dat betekent vast te breken natuurlijk aandacht voor de hoofdpunten uit het nieuws van vandaag. Daarna de laatste helft, zullen we zeggen de derde helft van de Veluwe staat op. Ach, maakt ook allemaal niet zoveel uit. We gaan straks nog wat betreft de nieuwsberichten kijken naar de website van RTV Nunspeet. Wat staat daarop? We hebben de agenda erbij. En we gaan ook nog schakelen met Elburg. Tom Vermeulen, hij is bij de Botterdagen in Elburg.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zijn omgekomen bij het ernstige busongeluk met Nederlanders in Zwitserland. In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Die week mogelijk uit voor een rotsblok. De bus schoot door de vangrail en sloeg toen om. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. Die werd gevonden in Duinkerken. Er zou een link zijn met de organisatie van Bolle Jos. De komende jaren gaat de energierekening omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van het kabinet. In 2031 betalen mensen ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu het geval is. Het aanpassen van het volle stroomnet wordt doorberekend aan klanten. Het weer vanuit het westen trekt er een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet. Tot 9 uur. De Veluwe start op met Bart van Dijk.

0: Nana Mouskouri, plaatje speciaal voor mijn goede vriendin Gijsje Franke. There's a time. Het is inmiddels 8:55. Goedemorgen voor die mensen die wat later zijn ingeschakeld. Ja, we hebben hem al een paar keer gehoord vanmorgen. Ton Vermeulen, hij is bij de Botterdagen in Elburg. Ton?
1: Ja, inderdaad. En het gezellige in Lipke, die link, liep hier langs me heen. Maar ja, dat is een hele aardige man. Maar druk hem geen microfoon eronder, want dan zegt hij sorry, Ton. Nou, oké. Nou, dan gaan we het anders doen. Want er zijn natuurlijk ook mensen van de reddingsbrigade, KNRM. Heren, goedemorgen. Die meneer, en zo schuiven we elkaar weer de microfoon toe. Goedemorgen, meneer.
2: Goedemorgen.
1: Mijn naam is Ton Vermeulen, RTV Nunspeet.
2: Ja, goeiedag.
1: En u bent?
2: Berry, ik ben van de KNRM.
1: Ja, er staat wat moois te wachten vandaag.
2: Ja, zeker. Mooie wedstrijd, veel botters op het water, dus we hebben er zin in.
1: Ja, ik kan me voorstellen. Mooie jas aan. Ja. Ga je straks met de boten van jullie kant het water op om de boel een beetje in de gaten te houden?
2: Ja, ja. En hopelijk dat het zonder incidenten blijft. Maar mochten ze zijn, dan zijn we er.
1: Dan zijn we er. Ja. Gisteravond zag ik ook de Veronica rondvaren. Is dat een boot die ingehuurd wordt, om het maar zo uit te drukken?
2: Ja, ja, die lenen we in. En dan hebben we een extra boot erbij. We hebben behoorlijk wat boot hier. Dus als het nodig is, dan zijn we in ieder geval over aanwezig.
1: Ja. Hoe werkt zoiets? Jullie geven dat aan en dan is het in de organisatie, komt er dan een boot deze kant op?
2: Ja, ja, we hebben een aantal extra boten voor evenementen zoals dit. Mm-hmm. Of het zijn reserveboten, mocht een andere boot kapot zijn, dat er een boot ingevlogen kan worden. Dat je altijd 24/7 paraat moet zijn. Dus deze boot hebben we nu gevraagd en gelukkig was die over. Dus kunnen we nu met twee boten varen. Ja,
1: en varen jullie dan met eigen bemanning of is dan de boot inclusief bemanning?
2: Nee, eigen bemanning. En we oefenen ook op deze boot vaker. Dus ja, als het nodig is kunnen we ook met deze boot varen. Ja.
1: Goed, vorig jaar was u er ook bij?
2: Ja, zeker.
1: Toen lag de Wieringen tegen de dijk aan. Die moest er weggehaald worden. Ja, dat zijn van die dingen wat ook kan gebeuren.
2: Ja, zeker. We zijn nu voor de botters, maar er zijn ook andere boten op het water. Dus ja, als het nodig is, zijn we daar ook beschikbaar voor.
1: Dus dat is dus echt breed inzetbaar, om het maar zo uit te drukken.
2: Ja, dat klopt, absoluut. Ja.
1: Op welke manier communiceren jullie? Want jij zegt nu, of u zegt van, we zijn met twee boten op het water. Marifoon, hoe werkt dat?
2: Ja, we hebben het gewoon een marifoon op de 00. En dat is gewoon een kanaal waar we onderling met elkaar kunnen communiceren. Ja. Net zoals alle andere boten. Ja.
1: En hebben jullie dan ook nog contact met de wedstrijdboot, zeg maar? Stel dat er wat gebeurt.
2: Ja, mocht er wat zijn, dan hebben we altijd onze telefoon. Dus dan bellen ze ons en dan gaan we die kant op.
1: Ja, en dan wordt het even gas geven.
2: Ja, even gas geven. Oh,
1: dat is toch het mooiste wat er is, of niet?
2: Ja, heerlijk. Dat is wel een van de mooiste dingen van deze boten.
1: Ja, even lekker met het hoofd in de wind. Ik wou wel zeggen met de kop in de wind, maar dat mag niet. Met het hoofd in de wind. Even lekker.
2: Ja, absoluut.
1: Hoeveel pk zit erop?
2: We hebben bij de EVE voor 450 pk.
1: Ja. Dat is nogal wat.
2: Dat is nogal wat.
1: Jullie hebben, waar jullie de boot hebben liggen, is een groot onderhoud gepleegd. Hij is eruit geweest, dan komt er weer in. Alles weer helemaal up-to-date?
2: Ja, up-to-date, spik en span. En als goed is kunnen we er weer 20 jaar tegenaan.
1: Zo, dat is nogal een tijd. Ja. Was er veel onderhoud nodig?
2: Ja, toch wel. Hè. Zo'n boot is verouderd toch. Dus toch het dak is gerepareerd. Alles is netjes weer strak gezet. Nou, alles wat vervangen kon en moest worden, dat is gedaan. En we kunnen er weer helemaal tegenaan. Ja.
1: Wie betaalt nou zoiets?
2: De donateurs. We zijn ook daarvoor afhankelijk van alle donateurs. En ja, ook daar wordt de reparatie van het boothuis gedaan.
1: Ja.
2: Uiteraard wordt wel echt goed gekeken of het alleen moet. We doen het niet alleen omdat we het leuk vinden. Nee, dus alleen wat nodig is en dat het geld wel goed besteed wordt.
1: Ja, maar de reddingsbrigade in zijn totaliteit is dan ook een donateur voor jullie? Of moeten jullie het echt uit eigen pot doen?
2: Echt uit eigen pot. Dus de reddingsbrigade en de KNRM, dat zijn twee verschillende organisaties.
1: Ja.
2: We pakken wel de samenwerking, maar de KNRM is helemaal op zichzelf staand.
1: Goed. En wat mag u doen als u aan boord stapt?
2: Ja, ik mag in principe alles doen. Ze mogen varen, navigeren, maar ook de touwtjes gooien waar nodig is.
1: Ja. Als nou die pieper overgaat?
2: Ja, dat is het mooiste wat er is.
1: Ja. Je ligt er niet op, maar je denkt, er wel ergens een knopje zitten dat je denkt van oei.
2: Ja, de ene kant, je hoopt dat alles soepel verloopt. Maar een mooie actie, daar worden we ook altijd wel enthousiast van.
1: Hoe krijgen jullie de melding nou binnen? Want een boot, er gebeurt wat op het water. Daar komt ergens een melding vandaan. Hoe werkt zoiets?
2: Nou, dat kan zijn dat de melding elders wordt gedaan. En dan wordt de kustwacht geïnformeerd. En de kustwacht die gaat ons dan informeren.
1: Via de pieper?
2: Via de pieper. Ja. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld via de KNRM-app dat daar een melding wordt gedaan. En dan gaan we vanuit ons eigen centrum, kustwachtcentrum, worden wij dan geïnformeerd en dan gaan we alsnog die kant op.
1: Ja, maar is het altijd de vaste groep die dan aan boord stapt? Dus je hoeft elkaar niet te hebben van jongens, kom maar?
2: Nee, nee, nee. Het is echt, die piepen gaat af en iedereen die beschikbaar is, die gaat zo snel mogelijk naar het boothuis.
1: Ja.
2: En gelukkig hebben we nu iedereen al aan boord. En nou ja, als de boot vol is, dan gaan we.
1: Ja, dus Iedereen komt naar het botenhuis als de piep afgaat. Ja. Het kan wezen dat je niet mee hoeft.
2: Ja, dat kan.
1: Ja, zo scherp zijn jullie met elkaar.
2: Ja, absoluut. En we hebben altijd dat we mensen beschikbaar moeten hebben. Ja. Dus er zijn tenminste altijd 5-6 man beschikbaar. Staan op groen bij ons, zo noemen we dat. En als je op groen staat, dan ga je die kant op.
1: Ja, dat houdt in. Dus als er alarm is, dan gaat er minimaal 5-6 mensen mee. Zo zien?
2: Ja, we proberen in ieder geval tenminste met 4 man weg te gaan.
1: Weg te gaan. En dan heb je allemaal gelijk je taak aan boord.
2: In principe, we hebben iemand die achter het roer zit. We hebben een navigator. En we hebben nog een schipper aan boord. En dat de schipper is degene die de leiding heeft en zegt wat we gaan doen.
1: Oké, dus een duidelijk tussenhaakjes. Een baas aan boord die jullie aanstuurt en zegt van we moeten daar en daarheen. Hoe weten jullie precies waar die boot ligt?
2: Nou, dat wordt netjes doorgegeven.
1: Ja, maar zit dat in... Ja, hoe moet ik dat zien? Je krijgt een bericht, Harderwijk. Ja, Harderwijk is groot.
2: Nee, klopt. Vaak heb je de beboeiing. Dat is voor ons makkelijk te vinden. Maar soms krijgen we ook coördinaten door. Of we krijgen door van, nou, ik zie 2 eilandjes hier liggen. Daartussenin lig ik. Nou, dan proberen we op die manier, op de juiste manier te navigeren.
1: Dan zijn jullie gisteravond bezig geweest hier. Je vaart lekker op en neer. Maar nog gebeurt er wat.
2: Ja.
1: Gaat dan die gashendel plat?
2: Nee, we moeten eerst netjes de haven uit.
1: Ja.
2: Want we willen niet schade varen voor de andere boten. En op het moment dat we het kunnen, dan gaat het gas eraf en dan gaan we die kant.
1: Oké. Hey, heel veel succes. Geniet met elkaar en niet hopen dat, dat er wat gebeurt. Ja, gebeurt kan altijd, maar dat dat kleinschalig.
2: Precies. En als het nodig is, dan zijn we. Dus het gaat helemaal goed komen.
1: Hey, dit is de hele groep waar je mee gaat varen?
2: Er komen nog meer mensen.
1: Dat is meer dan 2 boten vol.
2: Ja, klopt. Dat hebben we ook.
1: Oké. Hey, dankjewel. Ja, succes. Goed. Ja, dat is de reddingsbrigade die dus ook paraat staat hier aan de haven en straks meegaat. We'll be right back.

Rutger van Barneveld. De zomer, de zon en het strand. Is het vandaag ook weer om naar het strand te gaan? Of moeten we gewoon binnen blijven? Nou, ik begreep van Tom van Meulen. Daar aan de haven in Elburg, daar is het voor de activiteiten van vandaag. Met de botters, het water op. Prima weer. Het is bewolkt en van tijd tot tijd valt er lichte regen of motregen. Later vanmiddag wordt het vanuit het westen droger en breekt af en toe de zon door in het oosten. Daar in het oosten blijven echter tot ver in de middag enkele buien vallen. Bij een matige zuidwestenwind wordt het maximaal zo'n 18 tot 20 graden. Vanavond klaart het op en komende nacht ontstaat er mist en lage bewolking. Het koelt af naar zo'n 9 tot 12 graden. Morgen, zaterdag, de dag start grijs, later breekt de zon door en het blijft overdag droog bij zo'n 20 tot 23 graden. Zo dadelijk dan gaan we luisteren naar Jimmy James en zijn Vagabonds. I'll go where the music takes me. En daarna nog één keer schakelen met Elburg.

0: Jimmy James en zijn Vagabonds en I'll Go Where Your Music Takes Me. Ja, de botterdagen in Elburg. Gisteravond begonnen met de vlootschool. Vandaag de grote botterzeilwedstrijd. En morgen allerlei activiteiten daar rond de haven. Onze verslaggever Ton van Meulen, die is daar aanwezig. Ton, ja, jij hebt nu nog eventjes de tijd. En dan straks bij van 12 tot 2, dan mag je weer je verhaal afsteken.
1: Ja, inderdaad. We gaan hier zometeen afsluiten. Het is hier gezellig druk. De mensen krijgen straks na de klok van 9 uur... krijgen ze allemaal de instructies. En met name de schippers natuurlijk. Het palaaf noemen ze dat. Instructies hoe er gevaren gaat worden in het kader van de wind. De boeien waar die worden neergelegd. Nou ja, dan is er de communicatie natuurlijk. Nou, daar hebben we het al even over gehad met de reddingsbrigade. Hoe dat werkt. Stel dat. Nou, het is niet te hopen. Ja, dat zijn allemaal van die dingen wat nu nog gaat volgen. Daar gaan de mensen allemaal naar de boten toe waar ze bij ingedeeld zijn. En dan varen de boten langzamerhand richting de brug. Dan, ik weet niet of het nu in één keer gaat, maar de afgelopen jaren was dat wel zo. De brug wordt op een gegeven moment vanuit Lelystad bediend. Gaat de brug omhoog en dan is de bedoeling dat de boten er achter elkaar zo snel mogelijk doorheen gaan. Want ja, als het langer gaat duren, dan staat het verkeer stil. Ja, dan varen ze rustig misschien wel op de zeilen richting Harderwijk. Dan gaan ze daar voor anker allemaal liggen. En dan wordt er op een bepaald moment zal het startschot knallen. Dan gaan de zeilen omhoog en dan begint het feestje voor alle opstappers, om het maar zo uit te drukken. Gaan ze lekker een dagje zeilen met een hapje en een drankje aan boord. En ik kan je vertellen dat dat er bijzonder goed uitziet. Dus op dat gebied is er goed verzorgd. Nou, en in de loop van de middag, als de wedstrijd is afgelopen, dan vaart iedereen weer terug met de boten richting de haven van Elburg. Gaan weer lekker aan de kant. Daar komt de dames, die gaan weer een beetje een feestje bouwen. Dan zal nog wel weer de nodige muziek zijn. Nou, zo gaat dat allemaal rustig verder op de dag van vandaag. Maar het grootste feest is dus nu al bij het ontbijt, waar vrienden, kennissen en noem maar op bedrijfsleven elkaar allemaal de hand schudt en elkaar opzoekt. Goed, Bart, dit was het een beetje in het kort. Ik kom zo meteen eventjes naar de studio toe. En dan gaan we even een planningje maken in het kader van tussen 12 en 2. Nou, ik heb begrepen dat onze Bernadette vanmiddag achter de knoppen zit. Dus dat komt helemaal goed samen met Gerrit Smit aan de andere kant. En ja, Bart, bedankt weer. En ja, we spreken elkaar straks.
0: Ja, Ton, je zei net, die schippers die krijgen zo dadelijk bij het palaver instructies hoe ze moeten varen. Maar ik ga er toch vanuit dat die gasten wel weten hoe zo'n boot werkt.
1: Ja, het gaat om de boot wel. Maar het gaat erom hoe de betonning wordt neergelegd. Dus waar ze omheen moeten varen. Het wedstrijdveld, zeg maar. Hoe de wind staat. Het zijn allemaal details die dus volgen. Nou, vorig jaar konden ze heel kort langs de dijk tussen Elburg en Harderwijk varen. Nou, ik heb het al eerder verteld vanmiddag of vanmorgen. Ja, toen ging er een schip die kwam, maakte de bocht iets te kort of te lang. Het ligt aan hoe je zit. En die ging tegen de dijk aan op de op de stenen kwam die te liggen. Nou, dan gaat de motor gelijk, of ja, ze varen niet op de motor. Maar die ging dus, kwam vast te zitten. Nou, de jongens van de reddingsbrigade, die hebben de trossen overgegooid en die hebben hem heel voorzichtig van de kant af getrokken. Maar dat was voor het wedstrijdboot met de jury gelijk een teken van: jongens, er staat te veel wind, het wordt te gevaarlijk. Dus op dat moment gaat de toeter over en was de wedstrijd beëindigd en wordt het klassement opgemaakt. Nou, hopen dat dat vandaag niet gebeurt. Dat men volledig lekker kan zeilen. Als het droog blijft is dat ook natuurlijk hartstikke fijn. We hebben ook al eens een keer gehad dat het met bakken tegelijk naar de hemel viel. Ja, en dan krijg je weer een andere situatie. Maar laten we daar vandaag niet van uitgaan. Laten we hopen dat het droog blijft en er een lekker windje blijft staan.
0: Ja, Ton, ik weet nog als de dag van gisteren dat het toen met bakken uit de hemel kwam en gigantisch veel wind. En het ontbrak er nog maar aan of de mobiele studio die waaide toen het water in.
1: Ja, daar heb je helemaal gelijk aan. Toevallig heb ik het daar gisteravond ook nog met iemand over gehad. Maar fijn dat je dat even aanhaakt. Ja, we stonden daar op de dijk. En die wagen die stond op zijn banden te dansen. Nou, het ding weegde 2 ton. Dus dat is nogal wat. Was echt te gevaarlijk. We werden ook door de politie die heen en weer reed. En ze hebben mensen van de provincie gezegd: jongens, alsjeblieft, pak de boel in en ga daar weg. Want straks gaat het echt fout. Nou, dat hebben we toen ook moeten doen.
0: Goed zo. Ton van Meulen, hij was voor RTV Nunspeet aanwezig bij de botterdagen daar in Elburg. Verschillende verschillende reportages. En straks bij van 12 tot 2 hoor je hem weer. Ik had nog beloofd een berichtje over het Junior College te behandelen. Want krijgt het Junior College een plek in de vele Wienen? Kan het Junior College daar terecht? De gemeente Nunspeet laat onderzoeken of dat mogelijk en betaalbaar is. Het college stelt hiervoor €29.000 beschikbaar. En ook wordt gekeken naar de groei van het Nuborg College en de gevolgen voor de andere gebruikers van de vele Wienen. Voor diegenen die denken, het Junior College, wat is dat? Nou, dat is bedoeld voor kinderen van 10 tot 14 jaar die tijdelijk extra onderwijs of ondersteuning nodig hebben. In een kleinschalige omgeving worden zij voorbereid op de overstap naar het reguliere voortgezet onderwijs. Nou, de betrokken schoolbesturen staan positief tegenover een plek in de vele Wienen. Wel moeten ze nog duidelijke afspraken maken over een langdurige samenwerking. Het hele verhaal is te lezen op de website van RTV Nunspeet. Dit was de Veluwe Start-up voor deze vrijdag de 11e september. Zeg dank aan Tom Vermeulen voor de reportage vanuit Elburg. Zo dadelijk tijd voor de vrijdagochtendkracht met Klaas van het Hof. En zo dadelijk ook nog van 12 tot 2 met Gerard Smit. En Gerard wordt technisch geassisteerd door Bernadette. Hey, wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Wij spreken elkaar weer volgende week maandag tussen 7 en 9 voor een nieuwe de Veluwe Start-up.

0: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
1: Jacob van Olst Elektrotechnische Dienstverlening staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak 0341 257 737.
2: Bij Sluimer en van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk. Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
3: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
4: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen.
5: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Goedemorgen, je luistert naar AE Radio.
7: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
6: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
7: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad. Er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om het leven. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Een van de 3 gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie zat een auto met 3 verdachten achterna na een inbraak bij een tankstation in Kessel. Bij Blerik sloeg de auto op de vlucht, waarna die even later crashte bij Venlo Zuid op de afrit van de A73. Hoe het met de andere inzittenden gaat is niet bekend. Een Franse vader van 3 kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden.
9: De 58-jarige lerares zit na het voorval nu ziek thuis. Behalve de celstraf mag de vader 3 jaar lang niet in de buurt van de school of de lerares komen. Ook moet hij een verplichte gedragstraining volgen. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
10: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf camping De Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen, waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
2: Op 93.5 en op

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 10:30 vanaf de Putterweg. 's Avonds is er van 5 tot 11 live in de Woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Ruim 12 uur na het ongeluk met een Nederlandse touringcar in Zwitserland is er nog altijd geen duidelijkheid over de hoeveelheid slachtoffers. De Zwitserse politie noemt geen getallen en stelt eerst de nabestaanden op de hoogte. Een van de drie gewonden van het ongeluk na een politieachtervolging in Limburg is overleden. Het gaat om een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Een Franse vader van drie kinderen moet 6 maanden de cel in omdat hij een basisschoollerares heeft bedreigd. De lerares sprak zijn 9-jarig zoontje aan dat hij niet zo de baas moest spelen. Dat schoot de vader in het verkeerde keelgat, waarna hij dreigde haar te onthoofden. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het iets droger en liggen de maxima rond 20 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel De Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Yo man,
2: yo,
1: open up man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man,
1: I don't know what to do.
2: Said it wasn't you.
1: All right.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de wijngaard waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 10:30 tot 5. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3:00 is de badeentjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Relatief gingen er vooral in de horeca veel bedrijven failliet in augustus. Per 100.000 horecabedrijven waren dat er 21. En in de industrie iets meer dan 20. Het CBS ziet overigens een licht dalende trend sinds eind vorig jaar, maar augustus ligt daar dus boven. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. Hezbollah zou in de tunnels een commandocentrum hebben gehad en er zouden ook wapens liggen. Israël probeert al langer om het gebied op 15 kilometer van de grens met Libanon onder controle te krijgen. Israël voerde vannacht ook aanvallen uit op Gaza. Daarbij kwamen 9 mensen om. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. Er zijn 40 mensen gewond geraakt, van wie 3 ernstig gewond. Aan boord zaten 49 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De Nederlandse touringcar moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok op de weg. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
2: AE Radio, goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Volgens onderzoek van het CBS zijn in augustus in ons land ruim 300 bedrijven failliet gegaan. Dat zijn er duidelijk meer dan in dezelfde maand vorig jaar en ook meer dan in juli van dit jaar. Israël heeft in Libanon zware bommen gegooid op een tunnelcomplex van Hezbollah. De aanval veroorzaakte volgens Amerikaanse geologen een aardbeving met een kracht van 4,1. En bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn 5 mensen om het leven gekomen. 3 mensen zijn ernstig gewond geraakt. Het weer, af en toe een bui bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gistermiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. Ook wil de bond dat werknemers een groter deel van hun reiskosten vergoed krijgen. Die zouden vaker 25 cent per kilometer moeten krijgen. Door de flink duurdere benzine betalen ze nu vaak een te groot deel zelf, vindt de bond. CNV baseert zijn eisen op de inflatie die vermoedelijk uitkomt op 2,8% en een verwachte productiviteitsgroei van 2,5%. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. De voordeur raakte beschadigd en de politie heeft het Flevoplein afgezet. Eerder deze week werd er een stoeptegel tegen het pand gegooid en was er ook al een explosie. En op 25 augustus was het ook raak. Gisteren besloot de burgemeester camera's te gaan plaatsen, maar of die er vanmorgen al hingen is niet duidelijk, meldt Omroep Flevoland. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land, maar vanmiddag wordt het droger met wat zon en de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

één radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld.

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemorgen.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gistermiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Vakbond CNV is van plan een looneis van tussen de 3 en 5,5% op tafel te leggen in de nieuwe cao-onderhandelingen. En een explosie vanochtend voor de deur van een Chinees restaurant in Zeewolde. Dat was daar het 3e incident in de afgelopen weken. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio. A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. De kabels zijn van groot belang voor energie, internet en internationaal betalingsverkeer. Eerder werden ook kabels kapotgetrokken met ankers. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Het OM onderzoekt of ze zich schuldig hebben gemaakt aan computervredebreuk. Het gaat om agenten uit Venlo Bezel en Brunsum Landgraaf die los van elkaar zouden hebben gehandeld. Na het strafrechtelijk onderzoek volgt nog een disciplinair onderzoek en tot die tijd zitten beide agenten thuis. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. In de bus zaten 45 Nederlanders, onder wie de chauffeur. Het ongeluk gebeurde gisterenmiddag laat bij Soest in het oosten van Zwitserland. De oorzaak wordt nog onderzocht. Op een plek waar ook wegwerkzaamheden waren, schoot de bus door de vangrail en sloeg daarna om. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. De hoofdverdachte kon elke keer met een volle winkelwagen vertrekken, terwijl maar een klein deel werd afgerekend. Dat werd vermoedelijk mede mogelijk gemaakt door 3 medewerkers van de winkel. De politie kwam hen op het spoor na het bekijken van camerabeelden. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: A1 Radio.
3: A1 Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 10:30 vanaf de Putterweg. 'S Avonds is er van 5 tot 11 live in de Woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste beentje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de Wijngaard, waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 10:30 tot 5. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3 uur is de badeentjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Twee Limburgse politieagenten hebben mogelijk vertrouwelijke informatie uit een politiesysteem opgezocht en gedeeld. Ze zijn beiden op non-actief gezet. Bij het ernstige busongeluk in Zwitserland van gisterenmiddag zijn, naar vanmorgen bekendgemaakt is, 5 mensen overleden. 40 mensen raakten gewond en 3 van hen zijn ernstig gewond geraakt. De politie heeft in Heerlen 5 mensen aangehouden in verband met maandenlange winkeldiefstal bij een woonwarenhuis. 4 verdachten zijn inmiddels vrijgelaten. Een man van 31 wordt vandaag voorgeleid. Het weer. Er trekken nog plaatselijk felle buien van west naar oost over het land. Maar vanmiddag wordt het droger met wat zon. En de maxima liggen dan rond de 20 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

100%. Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. Volgens de politie zaten er 45 volwassenen in de bus. Van de 40 gewonden zijn er 3 zwaar gewond en 7 middelzwaar. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Door schade aan raffinaderijen in de Golfregio is vooral diesel duurder geworden, wat industrie, transport en landbouw raakt. Diesel kost nu in de VS meer dan $6 per gallon en dat is een nieuw record. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Dat laat geen zichtbare schade achter, wat reparatie moeilijker maakt. Het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en de VS zouden Russische onderzeeërs hebben betrapt die hiermee bezig waren, meldt BNR. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. De wereldwijde vraag naar olie daalt dit jaar harder dan gedacht, vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en de opnieuw stijgende brandstofprijzen. Het Internationaal Energieagentschap verwacht nu een daling van 2,5 miljoen vaten per dag, veel meer dan eerder voorzien. Rusland heeft afgelopen voorjaar bij Spitsbergen een nieuw wapen getest waarmee onderzeese kabels gesaboteerd kunnen worden. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio. Hey.
3: Excuse me. Als ik zou zeggen, ik ben verliefd op je.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
3: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op A1 Radio. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Het geld is bedoeld voor luchtverdediging, raketten, drones en elektronische oorlogsvoering. De bedoeling is dat Oekraïne die middelen vooral Europees inkoopt. Maar er mogen ook Amerikaanse raketten worden gekocht voor luchtverdediging. Op dit moment heeft Oekraïne die hard nodig. Rusland valt steeds vaker aan met ballistische raketten. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Meerdere Cambuurfans liepen daarbij gehoorschade, brandwonden of oogletsel op. De Rotterdamse club heeft uitgebreid onderzoek gedaan op basis van camerabeelden. Mogelijk volgt er ook strafrechtelijk onderzoek. Eerder besloot de club al zijn fans thuis te laten bij 2 uitduels. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. Nog niet alle overledenen zijn geïdentificeerd. Alarmcentrale Eurocross wordt doorlopend gebeld door bezorgde familie. De bus zou een wegafzetting hebben geraakt. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het virus, waarmee deze week 9 nieuwe besmettingen werden gemeld, wordt verspreid door muggen die eerder besmette vogels hebben gestoken. Er zouden nu 3 mensen overleden zijn na besmetting. Zorgverleners krijgen extra informatie over de symptomen. Een brede campagne vindt Hermans niet nodig. Het weer nog. De meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedemiddag.
2: Onderweg op het werk en thuis.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De EU trekt 6,1 miljard euro uit voor nieuwe steun aan Oekraïne. Dat zegt commissievoorzitter Ursula von der Leyen op X. Voetbalclub Feyenoord geeft 47 supporters een stadionverbod omdat zij zich 3 weken geleden ernstig misdroegen bij Cambuur. Er werd toen vuurwerk afgeschoten richting een vak met supporters van de thuisclub. Een van de 5 dodelijke slachtoffers van het ongeluk met een touringcar in Zwitserland gisteren zou een vrouw uit Uden zijn. Volgens het Brabants Dagblad zat zij samen met haar man in de bus. In verband met het West-Nijl-virus adviseert volksgezondheidsminister Hermans om muggenbeten zoveel mogelijk te voorkomen, bijvoorbeeld door onder een klamboe te slapen. Het weer nog, de meeste buien trekken nu in het oosten het land uit, maar ook vanmiddag blijft het niet overal droog. Na de regen kan later vanmiddag de zon te zien zijn en daarbij wordt het maximaal 21 graden. En tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
1: A1 Radio. A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar AE Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio-actueel nieuws van 3 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. Faber zette woensdag vraagtekens bij zijn neutraliteit en loyaliteit vanwege zijn Marokkaanse afkomst en berichten op sociale media. De agent zegt dat kritiek op zijn politiewerk mag, maar dat zijn afkomst gebruiken om zijn integriteit in twijfel te trekken voor hem een grens overschrijdt. De politie Amsterdam noemt Fabers uitspraken ongepast. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. De Houthis rukken snel op in het zuiden van Jemen en hebben al meerdere steden ingenomen. Bab el Mandeb is een belangrijke scheepvaartroute tussen de Rode Zee en de Arabische Zee. De opmars van de rebellengroep kan daarvoor nieuwe verstoringen van de internationale scheepvaart zorgen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Bonino speelde een belangrijke rol bij de legalisering van abortus in Italië in 1978. Ze was onder meer minister en Europees commissaris en zette zich haar hele leven in voor mensenrechten en vrijheid. Politici uit binnen- en buitenland reageren geschokt. Premier Meloni noemt haar een sterke en herkenbare stem in de Italiaanse politiek. Bonino's staatsbegrafenis vindt begin volgende week plaats. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Doe jij mee met de toertocht van de wielerronde van Hoevelaken op zaterdag 29 augustus? Je kunt kiezen tussen een mooie stadsfietsentocht van 40 kilometer of een racefietstocht over de prachtige Veluwe van 83 kilometer. Je start vanaf Fletcher Hotel de Klepperman en wordt na de rit onthaald door het publiek over het parcours van de wielerronde van Hoevelaken. Vanaf 10:30 ochtends is het inschrijven voor de stadsfietsen en vanaf 11:30 voor de racefietsers. Voorinschrijven kan ook via wielerrondevanhoevelaken.nl. Voor iedere deelnemer is er een gave bidon en een toffe belevenis. Je kunt de tochten blijven rijden op iedere zaterdag tot en met 31 oktober 2026. Op 18, 19 en 20 september is het tijd voor de Floralia in Voorthuizen. De start is op vrijdag 18 september tussen 2 en 4 uur 's middags met het kindermozaïeksteken op het Bunkmanplein. Maak je eigen tableautje of versier je skelter of fiets met dahlia's. Zet je gemaakte tableau in de tuin of maak hem vast op je fiets en rijd mee met de optocht van zaterdag. Voor alle informatie kijk je op floraliavoorthuizen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Een Amsterdamse wijkagent doet aangifte van smaad en laster tegen PVV-kamerlid Marjolein Faber vanwege haar uitspraken over hem in een kamerdebat. De door Iran gesteunde Houthis hebben het Jemenitische eiland Perim veroverd in de belangrijke zeestraat Bab el-Mandeb. En daarmee hebben ze nu vrijwel het hele gebied rond de zeestraat in handen. En de invloedrijke Italiaanse politica en vrouwenrechtenactivist Emma Bonino is overleden. Ze werd 78 jaar. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

walk you out of my

0: en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar AE1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september... precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt. Maar voorlopig gebeurt dat niet. Volgens minister Van Veldhoven is de historische lage wintervoorraad verantwoord omdat Nederland minder gas verbruikt en ook nog LNG en gas uit het buitenland krijgt. Maar energiedeskundigen waarschuwen wel dat er bij een strenge winter of nieuwe verstoringen minder buffer is. De Nederlandse gasopslagen zijn op dit moment voor 51,9% gevuld. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. Volgens staatssecretaris Debat is het oplossen van de netcongestie een absolute topprioriteit. Ook moeten de bezwaren tegen nieuwe stroomvoorzieningen rechtstreeks via de Raad van State gaan lopen. En bedrijven moeten stroom gaan verbruiken op minder belastende tijden. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Volgens het advies kan de natuur flink verbeteren als de stikstofuitstoot daalt en natuurgebieden goed worden beschermd. Vergunningen zouden dan vervolgens stap voor stap en per gebied weer mogelijk worden. Het kabinet wil onder meer uitstootdoelen voor boeren en zones rond natuurgebieden met daarin veel minder vee. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. Op zaterdag 26 september kun je vanaf 9 uur 's ochtends deelnemen aan de Groot Boeschoten Trail and Walk vanaf Camping de Zanderij in Voorthuizen. Het natuurgebied Boeschoten van Staatsbosbeheer staat bekend als de entree van de Veluwe. Hier ontvouwt zich het begin van de Veluwe vanuit het westen naar het oosten. De bossen strekken zich uit tot aan Speult, Huinen en Garderen. De schaapskooien van Groot en Klein Boeschoten bevinden zich sinds 1800 in dit deel van de Veluwe, grenzend aan het dorp Voorthuizen waar je kunt starten en finishen. Alle afstanden komen langs deze unieke natuurplaats. En die is gemakkelijk bereikbaar voor supporters en bezoekers. Net nabij de schaapskooi zal er een verzorgingspost worden ingericht. Voor meer informatie kijk je op onze Facebookpagina of op kernadventures.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september... precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9-11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Het kabinet verlaagt het vuldoel van de gasopslagen van ongeveer 80 naar 64% en hoopt dat dat de gasprijzen drukt, maar voorlopig gebeurt dat niet. Het kabinet wil de uitbreiding van het stroomnet flink versnellen door vergunningen te schrappen of eenvoudiger te maken. Op die manier kunnen er in sommige regio's bedrijven en nieuwe woonwijken ook nieuwe of zwaardere aansluitingen krijgen. En de stikstofplannen van het kabinet bieden uitzicht op het opnieuw verlenen van vergunningen. Dat schrijft landsadvocaat Pels Rijken in een advies aan landbouwminister Van Essen. Het weer bewolkt en met name in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. Het is 18 tot 21 graden bij een vooral matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio
0: uit het hart van de West-Veluwe. De stem van jouw regio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september verandert het centrum van Barneveld in één groot golfterrein. Tijdens de Rotary Dorpsgolf spelen teams tussen de winkels door van 11:30 tot 5:00. De eerste ronde begint om 10:30 bij Stationsweg 6, dus neem daar gerust een kijkje. Aan het eind van de middag is er van 4 tot 9 een muziektentfestival in de muziektent. En wie pech had met zijn hole-in-one, om 3:00 is de Bad Eendjesrace aan de Koewei. Kortom, zaterdag 12 september is Barneveld the place to be. Meer informatie vind je op de evenementenkalender van de gemeente Barneveld. Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag in Putten. Historische gebouwen doen hun deuren open en er is van alles te ontdekken. In de Oude Kerk is de expositie over tekenmeester Cornelis Jetsus te zien. Wie liever buiten is, fietst langs het Putter Stoomgemaal dat die dag draait. En wijnliefhebbers rijden door naar de Wijngaard, waar een open dag op het programma staat. Je hebt dus een vol programma. Monumenten, geschiedenis en een glaasje wijn. Check voor tijden de agenda van VVV Putten. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 12 september organiseert muziekvereniging Crescendo vanaf 4 uur 's middags samen met de lokale horeca en foodondernemers het proefevenement Bourgondisch Voorthuizen. En dat is nu dus voor de 13e keer. Net als op de vorige edities zullen de deelnemers hun beste bandje voorzetten en u alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun keuken opdienen. Een uniek evenement in Voorthuizen waar je Bourgondisch kunt genieten. Voor meer informatie kijk je op bourgondischvoorthuizen.nl. In Garderen staat het weekend van 12 september helemaal in het teken van sport en muziek. De Ermeloze Fietssensatie organiseert een graveltocht door het buitengebied van 10 tot 5. Ook de Veluwse Klompentocht vertrekt van 10:30 vanaf de Putterweg. 'S Avonds is er van 5 tot 11 live in de woods aan de Apeldoornse straat. En op zondag komt er nog een Gooise rally langs in het buitengebied. Kortom, of je nu fietst, rent of gewoon wilt genieten, Garderen heeft het dit weekend. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Op Ground Zero in New York lezen nabestaanden de namen van de slachtoffers voor en zijn er 7 stiltemomenten die de belangrijkste gebeurtenissen aangeven op die dag in 2001. Bij het Pentagon, waar een van de gekaapte vliegtuigen neerstortte, is een herdenking begonnen met president Trump erbij. Bij de aanslagen van 9/11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. Dat staat in het aangepaste protocol van het betaald voetbal. Volgens justitieminister Van Veel is het zo voor iedereen duidelijk wat de gevolgen van wangedrag zijn. Er wordt bij vuurwerk niet meer afgewacht, iedereen kan direct naar huis. De KNVB werkt daarnaast aan extra maatregelen tegen vuurwerk in stadions en onderzoekt allerlei technologische oplossingen. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Dat maakt het Noorse koningshuis bekend. Astrid was jarenlang een belangrijke steun voor haar vader, koning Olaf V... en vergezelde hem bij officiële gelegenheden. Ook voor haar broer Harald en de rest van de koninklijke familie was ze een belangrijke steun. De nieuwe koning Hakon noemt haar overlijden een groot verlies. De vlaggen in Noorwegen hangen vandaag alweer half stok. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
4: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedemiddag.
4: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. In de Verenigde Staten worden de slachtoffers van de aanslagen van 11 september precies 25 jaar geleden herdacht. Bij de aanslagen van 9-11 kwamen bijna 3000 mensen om het leven. Nederlandse voetbalwedstrijden worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk op het veld of naar andere tribunes wordt gegooid of geschoten. En de Noorse prinses Astrid is op 94-jarige leeftijd overleden. 2 dagen na de uitvaart van haar broer, koning Harald. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio. A1 Radio. A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. Jaarlijks komt er minstens 21.000 kilo van de stof trifluorazijnzuur vrij. En die PFAS breekt niet af en kan terechtkomen in de bodem, het grondwater en uiteindelijk ook het drinkwater. Het gebruik van PFAS-houdende pesticiden nam de laatste jaren sterk toe. De inspectie ziet veel risico's voor mens en milieu en wil PFAS-pesticiden snel uitfaseren en ook strengere controle op lozingen. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Hij zei dat na die aanslagen van 25 jaar geleden de wereld nooit meer hetzelfde geworden is. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. Ook benadrukte hij dat Iran terrorisme steunt en nooit een kernwapen mag krijgen. Bij de aanslagen kwamen destijds bijna 3000 mensen om het leven. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met een 10% achteruit. Dat blijkt uit uitgelekte Prinsjesdagstukken die de NOS heeft ingezien. Lage inkomens gaan er 0,2% op vooruit, gepensioneerden 0,3%. Middeninkomens leveren juist 0,1% in en hogere inkomens 0,2%. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. Dinsdag worden de officiële plannen op Prinsjesdag gepresenteerd aan de Tweede Kamer. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het kabinet wil minder bestuurlijke drukte en meer samenwerking met ruimte voor goede journalistiek en digitale vernieuwing. Het publieke bestel gaat bovendien op slot. Er komen geen nieuwe omroepen meer bij. Er kunnen er ook geen meer worden uitgegooid. De plannen moeten nog wel langs de Raad van State en het parlement. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: A1 Radio.
4: A1 Radio. Goedenavond.
5: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: 1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.
1: Je maar lekker met dat en lekker met dat is met een nooie. Ja.

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers. Amen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De toekomst van het Nederlandse drinkwater wordt volgens de inspectie Leefomgeving en Transport bedreigd door pesticiden met PFAS. De Amerikaanse president Trump heeft bij het Pentagon de slachtoffers van de aanslagen van 11 september 2001 herdacht. Trump sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en hij verwees naar de oorlogen die na 9/11 zijn gevoerd tegen terrorisme. De koopkracht van Nederlanders gaat volgend jaar gemiddeld met 0,1% achteruit. Het kabinet schuift het probleem rond de belasting op vermogen in box 3 een half jaar vooruit. En de publieke omroep wordt vanaf 2029 flink hervormd. De 11 ledenomroepen vormen dan 4 omroephuizen. De NOS en NTR gaan samen verder als NOS. Het weer vanavond en vannacht opklaringen met vooral in de oostelijke helft soms wat regen of motregen. In de nacht is er weinig wind bij 7 tot 12 graden. Morgen zijn er zonnige perioden en blijft het droog. Het wordt dan een graad of 21. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Om veiligheidsredenen was het bezoek van de Venezolaanse delegatie pas kort voor aankomst bekendgemaakt. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. De brand brak woensdagavond uit toen het vaartuig onderweg was van de Filipijnse hoofdstad Manila naar Coron. Er waren ruim 130 mensen aan boord. De oorzaak van de brand is nog altijd niet bekend. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Alleen in Japan en Noorwegen is commerciële walvisvangst dan nog toegestaan. Walvisvlees wordt in sommige landen verkocht als delicatessen. Andere delen gaan naar de farmaceutische industrie. Vinvissen zijn het belangrijkste doelwit van de walvisindustrie in IJsland. Ze zijn door de Internationale Unie voor Natuurbescherming aangemerkt als bedreigd. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Ik denk de Jonas Brothers die gaan nog wel één keer die titel roepen aan het eind van het nummer. Maar dat deden ze niet. Dus, dan doe ik mijn werk maar. What a man gotta do bij deze uitzending van Het is Weekend. En daarvoor openen we dit programma met Doris Day van de Nederlandse band Doe Maar. Een plaat uit 1982 en als je het mij vraagt, tijdloos. Maar goed, smaken kunnen daarover verschillen. Goed, het is vrijdag 11 september 2026. Ja, het is een bijzondere dag vandaag. We kijken weer 25 jaar geleden terug in de tijd. De dag die, nou ja, voor de mensen die dat bewust hebben meegemaakt, toch wel aardig in het geheugen gegrift staat. Ik weet nog wel hoe ik het nieuws meekreeg. Want ik kwam thuis vanuit Barneveld, vanuit school. En toen was eigenlijk net het tweede vliegtuig, was het World Trade Center, ingevlogen. En moeders zat op de bank en die had haar kaak ook zo'n beetje op de vloer liggen van verbazing. En sindsdien is het wereldbeeld altijd veranderd. En het is ook nooit meer teruggegaan naar het oude, wat dat betreft. En dat, als ik dat zo zeg, dan klink ik als een hele oude vent. Valt allemaal reuze mee, want ik was 13 rond die tijd dat dat gebeurde. Maar geschiedenis is geschreven. Dat is een ding wat we zeker weten kunnen zeggen. Genoeg over geschiedenis schrijven. Het is natuurlijk ook een beetje tijd om vooruit te gaan kijken. Daar hebben we deze uitzending van Het is Weekend natuurlijk ook weer de volledige aandacht voor. Zo gaan we kijken wat er allemaal te doen is wat betreft uitgaan en evenementen in onze eigen regio en met onze eigen regio. Dan hebben we het natuurlijk over de gemeentes Barneveld en Nijkerk. Ook gaan we nog kijken naar wat er allemaal gaat gebeuren morgenmiddag tussen de witte lijnen op het veld. Er wordt natuurlijk ook weer gewoon lekker gevoetbald. Er zijn alweer twee competities uit onze eigen regio gaande. Dus er volgt een heel voetbalprogramma. En natuurlijk, het allerbelangrijkste is rond dit tijdstip dat we het weekend gaan openen. En dat doe ik graag samen met jou. Ik zit weer thuis, dus ik heb weer geen drummer bij de hand. Het begint onderhand een beetje lastig en vervelend te worden. Geen pauken, geen drummer om de spanning op te bouwen. Dus wat we kunnen doen, dat ik gewoon weer af ga tellen. Maar ik laat het harde werk laat ik dan graag even aan jou over. Dus de kreet, het is weekend, ga ik niet roepen. Dat doen we gewoon samen. Dat spreek ik dan af dat jij dat zelf gaat doen. Dus ik tel af van 3 tot 1. En dan op de plek waar je dan daarna de 0 zou zeggen, roep jij thuis heel hard, het is weekend. En probeer dat een beetje uit te rekken. Dat het is weekend, dat ongeveer 16 seconden duurt. Ja, niet je hele weekend, maar de tijd dat je het uitschreeuwt. Want dat is dan precies hoe lang het intro duurt van de plaat die daarna komt. Dus als je dan, als je dat 16 seconden kunt roepen, het is weekend, dan ben je gewoon bijna professioneel radio DJ. Zullen we het maar doen? 3, 2, 1.

moest even bellen met Elvis. Ja, doet me trouwens denken. Een oom van mij. Die is al heel erg lang fan van The King. Zoals ze hem ook wel eens noemen.

Mocht je afvragen hoe lang? Al sinds hij 11 is. We gaan toch wel even naar de actualiteit kijken, want het was even spannend in Voorthuizen eerder vandaag. Dat was in woonwijk De Maat, want daar kwam namelijk een ontzettende benzinegeur uit het riool zetten. De bewoners van die wijk die mogen inmiddels weer naar huis, of die zijn inmiddels alweer thuis, gelukkig maar. Uitzondering daarop was in eerste instantie voor de bewoners van de Bezembinderlaan, want zij moesten met de brandweer samen terug naar hun woning, zodat er eerst een controlemeting kon worden uitgevoerd. Ja, eerder op de dag werden 18 woningen aan deze Bezembinderslaan uit voorzorg volledig ontruimd. De bewoners die werden opgevangen op een opvanglocatie. Welke stof deze benzineachtige geur daadwerkelijk heeft veroorzaakt, is tot op heden nog niet bekend. Omwonenden die sloegen groot alarm nadat zij de geur vanuit het riool waarnamen. De brandweer onderzocht meerdere rioolputten en was ook langere tijd bezig met het doorspoelen van het riool en het uitvoeren van metingen. In ieder geval de Schaapscheerderslaan, de Bezembinderslaan en de Plaggemeierslaan werden volledig afgesloten. De hulpdiensten die schaalden rond 10:50 tegen de middag groots op naar grip 1. Grip 1 betekent dat meerdere hulpdiensten onder gezamenlijke leiding gaan samenwerken. Mensen die thuis een benzinegeur waar hebben genomen, die kregen op dat moment het advies om hun woning ook goed te ventileren. En ook moeten zij het toilet extra doorspoelen en water door de gootsteen laten lopen. En natuurlijk ook nog eventjes extra de ramen openzetten. Dat zou ik nog een tijdje doen. Niet te lang, want het is weer wat frisser. En dan blijf je natuurlijk stoken. Goed, dat eerste half uur van deze bijzondere uitzending van het weekend, die zit er alweer bijna op, maar je hebt nog een heel half uur te gaan. Reden genoeg om te blijven luisteren, want ik ga nog met je doornemen wat er het komende weekend te doen is in onze eigen regio. En we gaan het ook nog even over wat voetbal hebben. En natuurlijk is er ook nog tijd voor goede muziek, maar onder deze... Clean Bandit kwam in 2014 samen met Jess Glynn. Met deze op de proppen. Rather Be.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het aantal doden na de brand op de veerboot in de Filipijnen is opgelopen naar 35. Er worden nog altijd 54 mensen vermist. IJsland gaat een eind maken aan de walvisvaart. Het land komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel voor een permanent verbod. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

zong over The Man Who Can't Be Moved. Ook tijdens deze uitzending van Het is Weekend. Natuurlijk op jouw A1 Radio. En we gaan eens even kijken naar wat er de komende periode te doen is in onze regio. En we beginnen gelijk nationaal om het maar even groots aan te pakken. Want komend weekend is het Open Monumentendag. In het hele weekend. Dag. Ik vind het moeilijk worden. In ieder geval morgen en overmorgen, 12 en 13 september, kun je dat mega maken. Er wordt gerekend op 1,8 miljoen bezoekers. Dat is het gemiddelde aantal wat de afgelopen jaren Open Monumentendag heeft beleefd. Ruim 6000 monumenten die openen hun deuren voor het grote publiek. Daarnaast zijn er nog ongeveer 1250 overige activiteiten te beleven voor jong en oud. En dit alles, dit wordt geregeld door pak een beet 18.000 vrijwilligers. Dus mocht je komend weekend ergens naartoe gaan en je wil daar een monument gaan bezoeken, dan ga je gewoon naar openmonumentendag.nl. Daar kun je een plaatsnaam invullen en dan zie je ook gewoon netjes een overzichtje verschijnen met alle monumenten waar je een blikje op kunt werpen. Ik zou het dan niet heel erg letterlijk doen, want dat is natuurlijk ook milieuvervuiling. Maar een blik erop werpen in de zin van even lekker gaan kijken en... Als we het dan toch over

Who's bad? Ja, wie zal het zeggen? Ik ga er niks van zeggen in ieder geval. Waar ik wel wat over ga vertellen is wat er de komende periode te doen is in onze eigen regio. En daarmee trap ik af in de gemeente Nijkerk. Zo kunnen jongelui morgen gaan bioblitzen. Dat doen ze samen met IVN, de afdeling Nijkerk. Dat bioblitzen dat gaat gebeuren in het Hoevelakense Bos. Natuurlijk in Hoevelaken. En dat vind je aan de Nijkerkerstraat nummer 32. Het is maar een wat kortere activiteit. Het begint namelijk om 11 uur 's ochtends. En zal duren tot 11:30. Maar goed, misschien is het een half uurtje goed besteed. Nou, wat stelt dat bioblitzen nou eigenlijk voor? De Jeugd Natuurclub van IVN gaat met zoveel mogelijk ouders en kinderen bioblitzen. Een bioblitz, dat is een soort natuuronderzoek waarbij de deelnemers met een smartphone zoveel mogelijk wilde planten, paddenstoelen, insecten, vogels en andere dieren in kaart brengen door ze te fotograferen en daarbij ook vast te leggen. Aanmelden voor dit evenement is wel verplicht en dat dient dan te gebeuren via de website van IVN, afdeling Nijkerk. En die website vind je op ivn.nl/afdeling/Nijkerk/natuuractiviteiten. Gebruik gewoon je favoriete zoekmachine en zoek even naar IVN Nijkerk. Als je meer informatie wil vinden of jezelf en je kind aan wil melden voor het bioblitzen, morgenochtend in het Hoevelakense Bos van 11 uur 's ochtends tot 11:30. Mocht je daar nog geen trek in hebben, dan kun je ook een beetje in de categorie Open Monumentendag naar een lezing en een stadswandeling. Dat wordt gehouden in Nijkerk, georganiseerd door het Museum Nijkerk. En dat is ook de plek waar je moet zijn, aan de Venenstraat nummer 16. Er zijn twee rondes waarin je kunt gaan luisteren en kijken met die lezing en de stadswandeling. De eerste ronde begint om 10 uur, duurt tot 12 uur. De tweede ronde begint om 2:30 's middags en duurt dan tot 3:30 's middags. Architect Don van Dassler verzorgt een lezing over de kansen en uitdagingen bij het herbestemmen van historische panden. Aansluitend volgt er een wandeling langs die besproken monumenten en panden. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar er is plek voor 25 bezoekers per ronde. En dat gaat volgens het principe vol is vol. Dus mocht je daar interesse in hebben, ga je morgen naar de Venenstraat 16. En zorg je dat je ofwel om 10 uur 's ochtends ofwel om 2:30 's middags daar helemaal klaar zit. Wat je ook kunt doen is gaan kijken naar de Maaldag. Dat wordt gehouden bij Nijkerk, in het buitengebied van Nijkerk, bij het stoomgemaal Hertog Reinoud. Die vind je op het adres Zeedijk nummer 6. Die Maaldag die is vrij lang te bewonderen, namelijk morgen 12 september van 11 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag. En dat belooft een bijzondere dag te worden waarop het gemaal volledig onder stoom draait. En bezoekers kunnen ervaren hoe indrukwekkend deze historische techniek in werking is. Tijdens deze dag worden er ook rondleidingen gegeven door enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het gemaal vertellen of vertellen over de werking van de machines en de geschiedenis van het waterbeheer in onze eigen regio. Of dat je als potentiële bezoeker nou interesse hebt in techniek, historie of je bent gewoon nieuwsgierig. Er is klaarblijkelijk voor iedereen iets te ontdekken. En ook aan de jongste bezoekers is gedacht met diverse passende activiteiten. Speciaal voor de kinderen. Dus je kunt morgen ook naar Stoomgemaal Hertog Reinoud te vinden aan de Zeedijk nummer 6. Tussen 11 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Zometeen gaan we ook nog kijken wat er te doen is in de gemeente Barneveld. Maar eerst de hoogste tijd om met de voetjes eens even flink van de vloer te gaan. We gaan springen met Blackpink. Dit is Jump bij Het is Weekend.

0: had echt niet verwacht dat de band Rayman, die in 2001 op de proppen kwam met het nummer Supergirl, dat het een Duitse band was. Maar niets is minder waar. Het zijn gewoon onze eigen oosterburen. Ja, daarvoor... wat wil ik eigenlijk zeggen daarover? Als een Duitser Engels praat, dan verwacht je een accent. En dit klonk gewoon strak Engels. Dus ik weet niet, vandaar dat misschien een beetje mijn verwarring was ontstaan. En misschien heb ik jou ook wel verward nu. Nou ja, hartstikke goed. Graag gedaan ook. Dingen waar ik wel zeker over kan praten is wat er nog te doen is de komende paar dagen. In de gemeente Barneveld, zo is er bijvoorbeeld morgen ook het Muziektentfestival. Dat vindt plaats in Barneveld zelf. Aan de Van Hogendorplaan, daar is namelijk een muziektent te vinden. En dat festival dat begint rond 4 uur 's middags en zal duren tot 9 uur 's avonds. Daarbij is iedereen van harte welkom. Dus kom gezellig een drankje doen en geniet van de muziek of loop een rondje over de markt, waar veel lokale makers en ondernemers ook staan met hun spullen. Naast de muziektent vind je ook horecastands. En daar staan ook lokale ondernemers achter. Dus wij van A1 Media Groep, wij zeggen dat ook wel eens in onze commercial blokken. Wees loyaal, koop lokaal. En dat kan dan dus morgen ook bij het Muziektentfestival in Barneveld. En de muziektent die vind je aan de Van Hogendorplaan. Wat kun je nog meer gaan doen? In de categorie Open Monumentendag kun je bijvoorbeeld een rondleiding gaan krijgen in het museum Nairac in Barneveld. En die rondleiding die wordt gegeven door een voormalig bewoonster van dat pand. Dat pand vind je aan de Brouwerstraat nummer 1. En die rondleiding die vindt plaats tussen 2 en 3 uur 's middags. Want wist jij bijvoorbeeld dat het gebouw van het museum Nairac vroeger dienst deed als brouwerij? Vandaar ook dat het ligt aan de Brouwerstraat. Op de Open Monumentendag is er aandacht voor de bijzondere geschiedenis en de verhalen die achter dit 17e-eeuwse pand schuilgaan. Bezoekers die kunnen zelf op ontdekkingstocht met een audiotour of aansluiten bij deze rondleiding. Een vrijwilligster van het museum die neemt bezoekers mee door dit monument. Zij heeft hier vroeger zelf gewoond en kan daardoor uit eigen ervaring vertellen hoe het gebouw er destijds uitzag en hoe het was om in dat gebouw te wonen. Mocht je dat nou helemaal niks lijken, dan kun je ook naar Kootwijkerbroek, want daar wordt een kunstfair georganiseerd op het terrein rondom de Puurveense Molen. Die vind je aan de Walhuisweg nummer 2. Dat vindt plaats morgen van 10 uur 's ochtends tot 4 uur in de middag. Ook in 2026 wordt er namelijk een kunstfair rond die molen georganiseerd. Diverse kunstenaars uit onze regio die tonen hun werken, waaronder schilderijen, beelden, keramiek en nog allerlei andere kunstvormen. Dus ga kijken en laat je verrassen. Ook een sportief evenement in het centrum van Barneveld. Het is namelijk tijd voor, zeg ik het goed, de 6e editie van de Barneveldse Dorpsgolf. Misschien ook wel de 7e editie al. Ik ben onderhand de tel kwijtgeraakt, maar het begint traditie te worden. Die vindt dus morgen plaats vanaf Kasteel de Schaffelaar en in en rondom het centrum van Barneveld. Begint al om 9 uur 's ochtends en er wordt daadwerkelijk gespeeld tot 5 uur in de middag. En daarna is er voor de deelnemers nog een afterparty rondom het kasteel. Met tientallen holes verspreid door het centrum en rondom het kasteel is Dorpsgolf Barneveld altijd het bekijken waard. Van een hol midden door de winkel tot een hol over het terras. Veel ondernemers die pakken uit om er zelf iets moois van te maken. Leuk om een kijkje te gaan nemen tijdens het winkelen. Dat kan allemaal. En mocht je nou liever een hapje willen gaan eten, dan kun je ook goed terecht op Bourgondisch Voorthuizen. Dat vindt ook morgen plaats in Voorthuizen. Bij muziekvereniging Crescendo en ook overigens in de rest van het centrum. Morgen begint dat rond 4 uur in de middag en zal duren tot ongeveer middernacht. Want de muziekvereniging die organiseert inmiddels voor de 13e keer samen met lokale horeca en foodondernemers dit proefevenement. Net zoals op de vorige edities zullen de deelnemers hun allerbeste beentje voorzetten en bezoekers alleen het beste, mooiste en het lekkerste uit hun eigen keuken gaan presenteren. Dus mocht je op een laagdrempelige manier van alles en nog wat gaan proberen, dan ben je dus morgen in de late middag en de avond van harte welkom in het centrum van Voorthuizen. En zo schiet deze uitzending van Het is Weekend al aardig op. Het is een beetje een K-pop avondje vanavond. Muziek uit Korea. Want luisterde je een goede 10 minuten geleden nog naar Jump van Blackpink, kun je nu gaan luisteren naar een andere K-pop klassieker inmiddels. De Gangnam Style van Psy. En daarmee wens ik jou ook een goed weekend toe. Hou
1: Hoppa,
0: alles
1: Gangnam Style.
0: Helemaal gezond en goed. Volgende week
1: Gangnam Style.
0: Hopelijk weer op vrijdag.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effe kleuren lila, lichtroze en lichtgroen. En in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. En ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt om de babyrompers niet te gebruiken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. De spanningen in het Midden-Oosten hebben niet geleid tot minder vluchten, maar tot meer vluchten binnen Europa, volgens Eurocontrol. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Ook gaat het tarief van de laagste inkomstenbelastingschijf voor iedereen ietsje omlaag. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Voor de meeste Nederlanders resulteert in totaal een kleine teruggang in koopkracht. De plannen van het kabinet hebben nog geen meerderheid en kunnen nog veranderen. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. Dat is de uitkomst van een staatsbezoek van waarnemend president Rodríguez aan zijn Surinaamse ambtgenoot Simons vandaag in Paramaribo. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Uit uitgelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat het kabinet het belastingvoordeel voor AOW'ers, de oudere korting, wil verlagen. Het AD meldt verder dat alcohol, bloemen en ballonvaarten duurder worden. Suriname en Venezuela gaan beter samenwerken en hun vriendschapsbanden versterken. De landen gaan elkaar helpen met onderwijs, toerisme, landbouw en de ontwikkeling van olie en gas. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
4: De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. De berichten zijn niet door de Saoedische regering bevestigd. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het gaat om rompers die verkocht zijn tussen 15 juni en 20 augustus dit jaar. In de effenkleuren lila, lichtroze en lichtgroen en in wit met een dinosaurussenprint. Zeeman vraagt klanten om ze terug naar de winkel te brengen. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Dat is een stijging van bijna 2,5%, meldt luchtverkeersleidingsdienst Eurocontrol. Ondanks de drukte steeg het aantal vluchten dat op tijd aankwam naar 72,6%. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. 12 passagiers zijn inmiddels ondergebracht in een hotel. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Textielketen Zeeman roept rompertjes terug waarvan sommige knoopjes loszitten. Daardoor zouden baby's kunnen stikken. Het was deze zomer nog nooit zo druk in het luchtruim boven Europa. Er waren dagelijks gemiddeld 36.000 vluchten in de lucht. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
3: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Vrijdag 9 oktober gaat het dak eraf in de Velohal in Barneveld. Geniet van een avond vol nostalgische hits met de Edwin Evers Band. En dans door met Paul Rabbering achter de draaitafels. Een geweldige avond vol muziek en sfeer. Voor tickets en meer info ga naar hollandsmegacafé.nl.
1: Adverteren op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar AE Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Dat verwacht alarmcentrale Eurocross. De bus reed donderdagmiddag vermoedelijk tegen een blok van een wegafzetting en vloog door de vangrail. Er vielen 5 dodelijke slachtoffers. 40 mensen raakten gewond. De chauffeur van de OAT-bus bleef ongedeerd, maar is er mentaal slecht aan toe. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Minstens 2 pompstations van de Oost-West-pijplijn zouden beschadigd zijn. De functionarissen hebben tegen CNN gezegd dat de projectielen uit Irak afkomstig waren. Er zijn in Irak aan Iran gelieerde milities actief. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
3: AE Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbinden.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. Twee van hen werden aangerand. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zullen dit weekend met ambulances terug naar Nederland worden gebracht. Volgens Amerikaanse regeringsfunctionarissen is gisteren een belangrijk oliepijpleidingssysteem in Saoedi-Arabië door drones of andere projectielen geraakt. Het weer. Opklaringen met vooral in de oostelijke helft nog wat regen of motregen. In de nacht daalt het kwik bij weinig wind naar 10 graden. Morgen zonnige periode en droog bij een graad of 22. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond tenminste 20 gewonden gevallen. Volgens de politie raakte de regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië rond 7:45 een onbekend object. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de Franse spoorwegen SNCF doet onderzoek naar de toedracht. In Oostenrijk is een 44-jarige Nederlandse wandelaar 30 meter naar beneden gestort. De man gleed donderdagmiddag uit over een rotsblok. Hij was samen met 2 andere wandelaars op weg naar de Europahütte, een berghut vlakbij de Italiaanse grens in de buurt van de Brennerpas. Hij liep ernstig hoofdletsel op en is met een reddingshelikopter naar een ziekenhuis in Innsbruck gebracht. De politie meldt dat in een recreatiegebied bij Delft deze zomer meerdere vrouwen van hun fiets zijn getrokken of geslagen. 2 van hen werden aangerand. De incidenten vonden in juli en september plaats, telkens midden in de nacht in het Delftse Hout. Omdat ze in relatief korte periode in hetzelfde gebied plaatsvonden, wordt gekeken of er een samenhang is. Zo laat de politie vandaag aan Omroep West weten. Het gebied wordt nu extra in de gaten gehouden. In het Engelse parlement is vandaag een wetsvoorstel gesneuveld dat hulp bij zelfdoding zou legaliseren. Het voorstel waarin volwassenen met minder dan 6 maanden te leven met medische hulp een einde aan hun leven zouden kunnen maken, werd met een nipte meerderheid verworpen. Tegenstanders zijn bang dat kwetsbare mensen onder druk kunnen worden gezet om een einde aan hun leven te maken. Ook zou eerst de zorg voor terminaal zieke patiënten moeten worden verbeterd. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op A1 Radio.
3: De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
1: A1 Radio.
2: Don't close.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radio nieuws op A1 Radio. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege